0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeiemorgen. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
6: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
5: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
3: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
1: got a problem. Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van
10: ja, maar ja, maar ja.
9: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Willy. Music Matters.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
14: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
13: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
15: De mistje-datjes van Connections.
16: Allee, de US of A.
7: Ja.
16: De moeite zeker.
7: Oh, dat is echt crazy.
16: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
7: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
16: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
7: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
16: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
7: Nee, gemist.
16: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Willy.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
7: Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
13: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoten krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of €600 en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
12: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
14: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
12: De herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 28 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
10: Binnenkort. akkoord. De Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
6: Music. Hallo, goedemorgen, welkom bij Willy allemaal. Welkom, welkom.
10: Thomas en Sien.
6: Ik weet de achterlijke vraag, maar want mocht het antwoord ja zijn, zou je het niet zeggen. Maar kijk jij illegaal tv, Sien?
15: Nee, natuurlijk niet.
6: Juist
15: duurt
6: antwoord.
15: Dat niet.
6: Nee, het is wel niet echt een dure rol als je betrapt wordt, toch? Ik denk dat wij gewoon kunnen stellen dat wij geen tv kijken eigenlijk. Allee, ik spreek voor mezelf. Ik kijk echt nul
15: tv. Sinds het nieuwe tv-seizoen zou ik dat toch durven tegenspreken. Ik ben al wel eens een kijkertje, ja.
6: Straks een kijkertje van onze Elmo ook.

0: zone. Dankjewel voor het geruststellende bericht, Walter, die zegt I stay, dank u. Dat is mooi. Should I stay or should I go van The Clash. Hartelijk welkom, vrienden van Willy. Ik luister illegaal naar Willy. Telt dat ook? Dat is goed, jong. Een hoedje van zilverpapier met antennen op. Mooi. Als je maar luistert, dat is het belangrijkste. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is alweer dinsdag en dus niet woensdag. Ik dacht even, kijk dit van Elmo,
1: nee,
0: slaat nergens op.
1: Het is morgen,
0: op, enorm op de zaken vooruit. Woensdag belooft een 15 september een heel warme dinsdag te worden vandaag. 28 graden.
1: Ik moest denken aan onze awardshows, naar aanleiding van de Emmys die gisteren zijn uitgereikt. Dus ja, we hadden de Kastaars, die zijn natuurlijk geschrapt nu, dat weet je. Voor de rest, we hebben misschien nog wel de MIAS.
0: Ja, dus maar, de muziekindustrieprijzen natuurlijk, ja.
1: Maar als je dan zo naar die foto's van de rode loper kijkt, van alle BV's die daar passeren, dan zijn wij toch ontzettend braaf. Zo spijtig. Nu, bij de Emmys had die hoofdrolspeelster van Hex, ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: De bekroonde reeks al een paar jaar op rij ondertussen.
1: Ja, dus actrice daaruit, Megan Stalter, die had zich letterlijk verkreed in een Emmy Award.
0: Schitterend.
1: Dus ze had zich helemaal in het goud gebodypaint. Ja. En dan had ze zo'n soort houten staketsel ook helemaal goud gespoten, om dat dan boven haar te houden. Dus ze was een levende Emmy Award. Maar op zich, leuke foto, maar dat verdwijnt dan toch ook weer in het niets naast al de rest. Snap je? Dat springt er niet uit of zo.
0: Ah ja, omdat de rest er zo
1: omdat
0: over
1: de rest
0: is.
1: Ook gewoon, omdat de rest ook gewoon een beetje gek is. Ja. Maar als je dat hier bij ons zou doen...
0: Ik vind het wel inspirerend. Ja. Ik zou wel leuk vinden mocht een Vlaamse artiest zich als een Mia verkleden.
1: Ja, helaas. Ah ja, zo, de Mia's bestaan wel nog, ja.
0: Ah, wel, ja.
1: Op de Kastaars hebben we natuurlijk geen... kans meer.
0: Nee, voilà. En ik zou kunnen zeggen, amai, wat jammer, maar dat zou echt een leugen zijn. Los daarvan, vrienden, hoe gaat het met jullie? Wat zijn de wilde plannen? Laat het gerust even weten via de Willy-app. Goedemorgen. Music matters.

0: Focus, Simsalabim had er eventueel ook nog bij gepast, van Sylvie Kreusch. De wilde plannen van de Willys komen vrolijk binnen. Aniek heeft een prettige dag in het vooruitzicht. De wilde plannen deze middag. Lekker terrassen met mijn zus. Heerlijk virgin mojito drinken in het zonnetje. Ja, dat is zeer mooi. Goedemorgen, gents. Plannen voor vandaag. Beetje klantjes van Naarden naar de luchthavens brengen als flexichauffeur. Oké. Okay. Voorzichtig rijden, Jos.
1: Ja, maar hoe meer je rijdt, hoe meer je Willy kan luisteren.
0: Dat is allemaal winst natuurlijk.
1: Mijn oog is toch nog even blijven staan op andere nieuws van op die Emmy Awards.
0: Ik weet waar je heen wil. Het is een ongelooflijk verhaal eigenlijk.
1: Maar het gaat over Zendaya, die op zich op de Emmys een redelijk neutrale en bescheiden indruk maakte. Ja. Ze zag er mooi uit. Maar het nieuws gaat vooral over haar huis.
0: Zendaya, de actrice die je onlangs bijvoorbeeld in The Odyssey kan zien als Athena, speelt die daar.
1: Ah ja, dat wist ik niet.
0: Ja, voilà. Okay. Ja. Zendaya, prachtige, prachtige actrice.
1: Ja. Ze is dus in het grootste geheim, zeg ik... Tussen aanhalingstekens.
0: Je bent nu op de radio aanhalingstekens.
1: Daarom dat ik het ook zeg.
0: Uitbeeldingen.
1: Ja, daarom dat ik zeg van... Tussen aanhalingstekens in het grootste geheim. Met Tom Holland getrouwd. Iedereen wist dat dat ging gebeuren en dat het aan het gebeuren was. Maar het was wel in het grootste geheim.
0: Ja, zo.
1: En nu heeft ze echt een totaal crazy manier gevonden om haar trouwjurk netjes te kunnen opbergen.
0: Je bedoelt op een kapstok... Ja.

0: kunnen dienen om gewoon armoede de wereld uit te helpen.
1: Hebben we het al benoemd hoeveel dat kost, spel?
2: 230.000 euro! Terwijl een hoes, hoeveel kost dat? En een kapstok?
0: In een action is dat 12 euro.
2: En wat mottenbollen. En gewoon een keer hoe?

0: You Want To van Franz Ferdinand stond vorig jaar op 743 in jouw Willy 1000. We zijn opnieuw volop bezig met stemmen verzamelen voor een nieuwe lijst, die van dit jaar een geüpdate lijst. En daarom geef ik straks heel graag een stemtip.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor 649 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Thomas en Sien.

0: Alcine staat te dansen, dan is de song goed bevonden. In dit geval Check Stars van Trigger Finger. Vrijdag komt de nieuwe plaat uit. Die luistert naar de potige en toppennaam. Tarmac. Vind ik een goede naam. En vrijdag krijgen we ook Ruben en Mario bij ons hier op bezoek om over die nieuwe platen en over hun leven in het algemeen te praten. Allemaal mooie vooruitzichten, toch zien?
1: Absoluut. Echt een sexy, sexy nummer. En ik denk bij uitbreiding een sexy album.
0: Ik denk dat het een toppertje is, want die andere single, daar ben ik zo mogelijk nog meer fan van. Dus vrijdag is het album er, Tarmac. Zet je schrap, want Willy 1000 komt eraan. Je mag er volop voor stemmen. Gisteren zijn we al vrolijk ingevlogen door in het laatste uur de volledige top 10 van vorig jaar door te boren. Nu al een hoogtepunt. Maar vanaf nu is het voorwaarts kijken naar de Willy top 1000 die eraan komt. En waarvoor je nu kan stemmen.
1: Ja.
2: De Willy 1000.
1: We hebben een beetje de vrijheid genomen om dit radioprogramma ook te gebruiken om onze eigen favorieten een beetje in de kijker te zetten.
0: Voilà.
1: Misschien de mensen wat een ander licht te doen werpen op mogelijke nummers.
0: Nou, en ook gewoon onder het motto, te moeten er een keer één iets zeggen. Voilà. Wat gaan ze doen? Ja. Ja, is dat.
1: Ik ben natuurlijk een zeer grote fan van Deus. En ik ben ook fan van alle nummers die in de Willy 1000 van Deus hebben gestaan tot nu toe. Maar ik zou toch een lans willen breken voor een ander nummer van Deus.
0: Okay.
1: Ik wou eerst heel graag oproepen om te stemmen op The Vanishing of Maria Schneider. Niet zo'n bekend nummer, staat op Vantage Point.
0: Ja.
1: Maar nu heb ik Tom Barman in een podcast horen zeggen dat hij dat zelf echt een hele slechte opname vindt.
0: Je zegt dat dat is jouw favoriete nummer.
1: Die wil daar niet meer zo echt mee geconfronteerd worden. Dus ik
0: alleen maar om Tom
1: dan.
0: Barman te kloten. Ja. Nee, net niet. Verschoning, pardon.
1: Nee. Dus kies ik voor 7 Days, 7 Weeks uit Pocket Revolution.
0: Okay.
1: Het album waarmee ik deze heb leren kennen. En ik vind dat gewoon, eigenlijk zou ik elk nummer van die plaat kunnen kiezen, maar het is, het is gewoon zo'n lief, leuk, zacht nummer van Deus. Dus het staat zeker in mijn top 3.
2: De Willy 1000.
0: Doe maar, Deus, als je tijd hebt, hè.

0: afgelopen zomer dan op de Lokerse feesten. Wat een tof optreden was, althans, als je het aan Gerrit vraagt. Verrassend fris ook nog, laat hij weten. Don't You Want Me van Human League.
1: Als je kans wil maken op een exclusieve Willy thermos, dan is dit jouw moment. Enkel tijdens de ochtendshow geven we zo'n thermos weg. Wil je meespelen, dan stuur je nu thermos

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja!
5: Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
4: Ja!
5: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
7: Wauw!
6: Van Vibra.
8: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
8: En zaterdag scoutsweekend.
1: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
8: Wauw!
6: Van Vibra.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Thomas en Sien.

0: Money, hope ain't gone van Stone. Ruim 8:15. We spelen om een thermos te winnen. We, dat zijn Savitri en Steven. Dag Savitri.
1: Goedemorgen.
0: Wat een prachtige naam heb jij.
2: Ja, exotisch.
1: Ja, dank je.
0: Betekent het iets speciaals?
1: Ja, dochter van de zon.
0: Oh.
2: Dochter van de zon, alstublieft.
0: Mooi.
2: Ja, wat, jong.
1: Ja.
2: Ik dacht al dat die warme groeten voelen tot hier, Savitri. Dat is echt ontzettend leuk. Brengt ons naadloos bij Steven. Wat betekent Steven, Steven?
3: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat dat van het Franse Etienne is afgeleid, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen idee wat dat betekent.
2: Ik denk dat dat een stuk van een schip is, achter Steven.
3: Inderdaad.
2: Ik weet het niet zeker, maar ik zeg maar wat. Echt geen flauw idee. Echt, dat kan echt totale onzin zijn. Goed, focus. Ja. We gaan een thermos weggeven. Althans, dat hopen we.
0: Savitri en Steven, jullie zullen beide een band of artiest horen die nog niet bepaald goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. En dan stoppen we de opgave. Dan mag je zeggen wat je denkt. En dan geef een thermos weg. Hopelijk, als je het fout hebt, dan krijg je wel nog een pet en gaat de thermos naar de andere kandidaat. Oké, klaar?
1: Ja.
2: Opletten. Dit is de opgave van vandaag. Dit is toch een van de allersnelste reacties die we gekregen hebben. Maar misschien wel een herkenbare intro zou kunnen. Steven, welke band meen jij gehoord te hebben?
3: MGMT.
2: Zou dat kloppen? Wat denk jij, Savitri?
1: Ik denk dat het klopt.
2: Ik denk in alle eerlijkheid ook dat het klopt. Van zodra je de kleuterklas herkent waarmee het nummer lijkt te beginnen... Schreeuw van die kinderen, dan weet je het. Het was inderdaad MGMT. Schitterend gedaan. Steven, jij wint vandaag de thermos. Savitri, voor jou is het een pet. Hopelijk iedereen gelukkig zo.
1: Absoluut.
2: Fijne dag dan, Savitri. En proficiat, Steven. Tot de volgende dag.
0: Salutjes.
3: Bye bye.

0: van The Watchtower van Jimi Hendrix Experience. Ik mag zeker niet vergeten om zo meteen zijn collega eten te geven.
1: Ah, ja, ja.
0: Nee, ja, ja.
1: Nee, nee, maar we mochten mij terloops ook wel bedienen. Maar inderdaad, even eerst onze twee nieuwe versterkte leden van de redactie hier. Gouden kerels, moet ik zeggen wel echt. Nu al. Nog deze voor het nieuws van 8. Het is Sam

0: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Een goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
6: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
5: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
7: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
5: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
3: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
4: Music matters.
3: Thomas en Sien.
8: Goedemorgen, vrienden.
9: Goedemorgen. Zonder dat we erom gevraagd hebben, krijgen wij hier een gouden suggestie binnen van luisteraar Ellen.
8: See what you did there. Voor namen voor onze goudvissen bedoel je?
9: Ja.
8: Schitterend. Ik wist keihard dat ook dit van de Willys moest komen. Ja. En we gaan toch even bellen, want ze heeft geheel spontaan een voorstel gedaan om die twee vrolijke medewerkers hier, de Gouden Goudvissen, even bij naam te noemen. Dat is voor zometeen, na een andere vissoort. Lieve kleine piranha.

0: Vorig jaar op 460 in jouw Willy 1000. Wat doet Gorky dit jaar met Lieve Kleine Piranha? Laat het weten via jouw top 3 of top 10 of top 20. Kan allemaal via Willy.radio en de app voor de Willy 1000.
1: Twee Lieve Kleine Piranha's waren ontzettend leuk geweest. Maar we zijn hier vanmorgen verrast door een aquarium in ons studio. Aquariumpje. Met daarin twee nieuwe medewerkers. Waarschijnlijk omdat wij vaak om versterking vragen op de ochtend. Om redactionele steun.
0: En dit was haalbaar dan?
1: Ja. Dit lijkt me een haalbare kaart. En ook niet al te zotte kost. Dus het zijn twee lieve kleine goudvissen geworden. Waarvoor we eigenlijk een naam zoeken.
0: Ja, ongevraagd heeft Ellen ons van alles gestuurd. Waarmee wij trouwens heel blij zijn. Hè?
1: Ja, ja, laat dat duidelijk zijn.
0: Dan moeten we het zelf niet doen.
1: Ah, wel. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas en Sien.
1: Ellen, we waren al even aan het zoeken van hoe gaan we die twee knapen noemen, want dat scherpt natuurlijk een band op de werkvloer. Maar jij komt met een gouden idee, Ellen. Wat stel je voor? Hoe zullen we die noemen?
2: Ja, ik dacht, aangezien het goudvissen zijn en omdat jullie toch een rockradio zijn, of een rockradiozender, dacht ik aan Golden en Earring.
1: Stop!
0: Ik vind het geniaal. Weet je waarom?
1: Dat zelf niet opgekomen zijn.
0: Ellen, weet je waarom het geniaal is?
2: Nee.
0: Het is onduidelijk of het mannetjes of vrouwtjes zijn.
1: Ja, dat was een dingetje voorzien. Ze was super colair hier vanmorgen. Maar het zijn weer twee mannetjes!
0: Ja, nee, maar alle suggesties die we binnenkregen waren weer twee mannen. Ik dacht zo, maar wij weten helemaal niet zeker of het daar geen vrouwtje tussen zit.
1: Je hebt daar geen zicht op eigenlijk. Ik weet niet hoe we hebben die omgedraaid, maar je kunt daar niets aan
0: zien. Ik vind golden en earring beide zeer neutrale woorden.
1: Ja, kan eigenlijk allebei zowel een mannetje als vrouwtje als een hunnetje zijn.
0: Ik moet ze nog eten gaan geven, dus ik ga dat ook
1: aan. Dus, okay. Ellen, we gaan jou gewoon verder laten doen met jouw bestaan. Is het een drukke dag voor jou?
2: Ja, een iets langere werkdag vandaag, maar dat was nog wel. Ik ben toch met mijn fietsje op weg naar het werk. En het zonnetje schijnt, dus ik ben helemaal gelukkig in de bossen van Bosland.
1: Maar kijk eens aan, wat een prachtige omgeving dan ook nog. Ellen, dankjewel voor jouw sympathieke medewerking, redactionele steun. Tot gauw en veel plezier met de fietstocht, hè. Oké.
2: Okay. Dankjewel.
1: Bye bye.
2: Succes met de visjes.
1: Ja, merci. Dus Sien is er nu mee bezig. Dada, dag Ellen. Sien zegt heel koortsachtig nu de vissen water eten aan het geven, liever. Sien, ik vond het een leuk idee om het op de radio te doen, maar ik heb toch het gevoel dat dat nu niet echt een meerwaarde meer is. Mag ik dat voorzichtig even...
3: Oké, kom terug.
1: Ja, dit is echt doodsaai. Goed. Willy.

0: ook eens vragen naar onze weerwielen. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen.
0: Ben je ook zo dol op deze Turnstile? Die song samen met Elton John. Dat is toch ongelooflijk, zien de stars. Allee.
1: Het is niet het mooiste nummer dat ik al gehoord heb, maar dat maakt niet uit.
0: Het is niet het mooiste.
2: Maar ook niet het lelijkste.
1: Ja, ik ben eerlijk. Hè.
0: Ik vind Mijn Bok is Dood ook niet het mooiste nummer dat ik ooit gehoord heb.
3: De Weerwielen.
0: Nee, sorry voor het vraag. Nee, geen probleem. Goedemorgen, Frank. Ja.
1: Goedemorgen.
2: Ja, een zonnige dag op het programma vandaag, Frank.
1: Ja, inderdaad. Hè. Wat nogal dagen in het weermodel zit, dat wordt bevestigd. Hè. Dus vandaag gaan we richting zomerse temperaturen van 27, 28 graden in het binnenland. In het westen waarschijnlijk net iets minder warm. 24 graden, maar dat is ook allemaal best oké natuurlijk. En het ochtend grijs, maar dat is allemaal heel plaatselijk. En dat is eigenlijk allemaal aan het wegtrekken en aan het wegsmelten. Ja, krijgen we dus veel zon. Hè. En dan is het pas na de middag dat stilaan de bewolking wat gaat toenemen. Dus dat is eerst wat hoge bewolking. De zon heeft daar nog niet al te veel moeite mee. Maar vooral aan het eind van de dag verwacht ik wel dat het helemaal betrokken gaat geraken in het westelijke deel van het land. Dus in het oosten, ja, daar gaan ze sowieso heel de dag bijna zonnig, heel de dag zonnig weer hebben. Dus dat wil zeggen dat je daar vooral die 7, 8, 20 graden kunt verwachten, zelfs in de Ardennen. Hè. Dus ook daar gaat het eigenlijk heel de dag zonnig en warm zijn. Dus nee, het ziet er allemaal heel goed uit.
0: Dat is mooi. Het ruikt een beetje naar een scenario waarbij het dan met die wolken erover ook wel wat richting Doef gaat, of zie je dat verkeerd?
1: Nee, dat is nog ça va. Okay. Nee, dat gaat best meevallen. De dauwpunten zijn redelijk laag. Dus nee, Doef gaat het niet aanvoelen. Nee, het gaat eerder zeer aangenaam aanvoelen vandaag.
0: Aangenaam.
2: En de volgende dagen, Frank?
1: Wel, dan gaat natuurlijk een koufront eventjes door het land trekken. Dat zal vanavond zijn, dus dat het eventjes tijdelijk kan gaan regenen. Eerst in het westen, later in het oosten. Na middernacht wordt het alweer droog.

0: Een paar plaatselijke buitjes bij 20 graden in het weekend. Zaterdag eerder grijs met af en toe wat lichte regen. Zondag eerst regen, maar het wordt wel vrij snel droog vanaf het noordwesten. Het is dan zo'n 20, 21 graden in het weekend. En iets wat eigenlijk al een paar dagen wordt bevestigd, dus dat wil ik eigenlijk al meegeven, ondanks dat het lange termijn is. Waarschijnlijk vanaf maandag begint het allemaal te stabiliseren. Ja. En gaan we waarschijnlijk weer een lange droge periode krijgen met redelijk wat zon. En een nazomersperiode, temperatuur zo wat net boven de 20 graden. Dus dat zou wel eens goed kunnen zijn. Maar enfin, dat moet allemaal een beetje bevestigd worden.
1: Ja, oké. Okay,
2: mooie week.
1: Voorzichtig om naar uit te kijken. Toch wel iets heel leuk natuurlijk. Hè. Dankjewel, Frank. Fijne dag. En graag tot morgen.
0: Ja, ça va. Zal ik eens
2: zeggen. Dag, Frank.
3: Bye. De Weerwillie.

0: Duizend, daarom zo meteen twee echte Willy Duizend artiesten tegenover elkaar in Polkepap.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Thomas en Sien.

0: Everything Now van Arcade Fire. De vraag van de dag. Ik heb me laten inspireren door de Willy 1000, want we zijn natuurlijk volop op zoek naar de allerbeste rockplaten aller tijden. Daar gaan ongetwijfeld heel veel klassiekers in staan,
1: zeker.
0: Maar je mag ook allemaal nieuwe nummers erin stemmen. Hè. Alles mag. Maar ik ben gegaan voor Michael Stipe en Eddie Vedder. Dat zijn de twee rocksterren waartussen je vandaag moet kiezen.
1: Oké, wat is de vraag geworden?
0: De vraag is, naar wie zou je het langst blijven kijken als ze alleen op straat aan het spelen zijn, aan het buskeren? Ja, dus niet met hun band.
1: Niet met de band, als solo-artiest. Dat vind ik een moeilijke keuze.
0: Ja, want Eddie Vedder is echt wel zo met het houthakkershemd en de gitaar. Michael Stipe die gaat dan misschien zo een beetje met synths en ik weet het niet goed. Zo.
1: Ja,
0: hoewel, hij speelt ook gitaar.
1: Ja, dat is dat eigenlijk. Ja. Wel puur voor het visuele dan, want muzikale vind ik een moeilijke keuze. Eddie Vedder kennen we als iemand die zijn volledige arena benut op een podium en daar soms heel ver in gaat. Die klautert in tenten en masten en noem maar. Ik wil hem wel eens aan een of andere historisch pand zien bungelen ook op latere leeftijd. Dus dan ga ik om die reden misschien dan toch Eddie Vedder kiezen. Maar
0: dan ga ik voor Michael Stipe.
1: Voilà, dan hebben we een afspraak, maar het lag eigenlijk niet echt aan ons. Zien. Het is aan jou om te kiezen. De app openen en dan verschijnt de poll poef vanzelf. Intikken maar, kies je. Michael Stipe of Eddie Vedder, naar wie zou je het langst blijven kijken op straat, mocht hij er als busker staan? Michael Stipe of Eddie Vedder? Laat het weten.

0: Willy Duizend komt er opnieuw aan. En dus hebben we in onze Pollekepap twee Willy Duizend corifeeën, toppers tegenover elkaar geplaatst.
1: Pollekepap.
0: De vraag luidt, naar wie zou je blijven luisteren of het langst blijven luisteren? Mocht hij als busker ergens op straat staan, is dat Michael Stipe of Eddie Vedder? Dus tussen Michael Stipe of een Eddie Vedder plaat was het kiezen. De poll is heel duidelijk, Hassine. Ja.
2: Het is heel duidelijk. Ja, het is Eddie Vedder die wint. Griet bijvoorbeeld laat weten, zelfs al speelt een Eddie nog geen noodmuziek, dan nog zou ik langer naar hem kijken.
0: Puur naar Eddie, Oké, is wel leuk.
2: Het is 70% van de stemmen die naar Eddie gaan. Dus,
0: Moeten we daar niet veel meer uitleg aan geven. Hè? Ik vind het een heel goede keuze. We gaan voor een prachtig nummer. Een recent nummer uit 2020 van Pearl Jam, Get It Back.

0: winnaar van het Polkapop van vandaag is Eddie Vedder. Hier met Get It Back van Pearl Jam. Ah, jongens. Maar we gaan nu niet meer veranderen. Ja, we hebben twee extra werkkrachten gekregen hier in onze studio. Waarvoor extreem veel dank in de vorm van twee goudvisjes. We zitten vrolijk in een aquarium. We hebben er net een naam voor gevonden. Enfin, we hebben die gekregen van... Bent vergeten?
1: Ellen.
0: Ellen had een fantastische... Ja, de Golden and Earring, zo heette ze blijkbaar bij deze. Maar ja, Sofiane komt nu... Maar echt ook een heel goed alternatief. Maar we gaan dat niet meer veranderen, want die gaan helemaal in de war zijn. En ze luisteren nu net zo goed. Madi en Wodo was ook echt heel goed geweest. Ja. Kijk, ja. Het is te laat.
1: Mooie zilveren plaats, maar we gaan toch voor Golden and Earring.
0: Ja, Golden and Earring, ja. Daar houden we erbij. Goed, dadelijk de goed nieuws, jullie. Eerst en

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
17: Thomas en Sien.

0: Alphabet Street van onze vriend Prince. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Oh, alleen al die laatste 3 seconden van dat nummer.
0: Echt. Goed, hè?
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Allee, hopla.
2: Goed nieuws, Willy.
0: Immer paraat, net als je hem nodig hebt. Freek Braakman, onze goed nieuws, Willy. Goedemorgen, Freek.
3: Een zeer goedemorgen, Sin en Thomas.
1: Hey.
0: Welk heugelijk feit zal onze dag redden?
3: Ja, echt goed nieuws hoor.
0: Okay.
3: De Amerikanen hebben voor het eerst toegegeven dat ze een wapen hebben gelanceerd. Eerst in de ruimte, Thomas, dat vind ik echt goed.
0: Wacht. Dat is fantastisch nieuws.
1: Super,
0: natuurlijk. Dat is echt geruststellend, dus dat er een wapen boven onze kop nu hangt.
3: Ja, wel, voilà. Maar dus even...
0: Oh, Freek, dat is toch een ellendig gebouw waar je zit. Je valt de hele tijd weg.
3: In 1967 voelen we... Nee, het is niet mogelijk.
0: Is
3: in 1967... ik sta hier nogthans aan het ramen.
0: Ja.
3: In 1967, Thomas, toen is er een verplicht...
0: Oh, shit.
1: Nee,
0: dat is hem niet.
3: Afdrinkswapens in de ruimte. Hè? Nee, echt?
1: Nee, we verstaan er niks van.
0: Echt zo kak.
3: Nee,
1: ja. Maar we kunnen afzonden op wapens.
0: Eventueel half uit het raam hangen even.
3: Ja, nog verder kan ik echt niet, hoor. Is het echt... Nee, hier ook niet.
0: Ja, nu lijkt het even... We gaan nog een kantje geven. Ik ben echt super benieuwd. Ja. Wel. Dus heerlijk nieuws.
3: We gaan een kantje geven. We gaan proberen.
0: Ja.
3: Voilà, we gaan proberen. Dus, kort samengevat. Er was een verbod op massa vernietigingswapens in de ruimte al sinds de jaren 60. Er is toen afgesproken, we gaan niet massaal elkaar uitroeien vanuit de ruimte, maar in het klein kan het wel natuurlijk.
0: Ah, ja.
3: Dus in 2019 hebben de Amerikanen de US Space Force opgericht. Dat weten we. En nu hebben ze toegegeven dat er inderdaad wel iets gelanceerd is. En dat iets wat dat doet, dat weten we niet, maar we vermoeden dat het gaat over de satellieten van China en Rusland. Amberen. Is dat kapot schieten? Is dat storen? Dat weten we niet.
0: Ja.
3: Maar, zeggen de Amerikanen, ja, we moeten wel, want China en Rusland die doen dat ook. En nu weten we tenminste, want we dachten altijd al van ja, het zal wel, ze vertellen daar verhalen over. Maar nu weten we echt zeker dat ze daar mee bezig zijn.
0: Oh, dat is toch zo echt. Dus iedereen spreekt af dat we dat niet doen. Oké, dan. En dan zo... Ik ga toch een keer kijken van niet, maar toch wel. En dan gaan we dat ook doen. Dat is echt toch wel alleen maar slecht nieuws. Ben je heel benieuwd.
3: Nee, Thomas. Denk even terug aan de voetbalstadions in de jaren 90. Hè, waar niemand nog kon gaan kijken naar het voetbal door de hooligans, omdat die daar in het stadion tijdens de match op elkaars gezicht kwamen slaan.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk wel opgelost. Ze hebben die hooligans daaruit gekregen en die zijn dan later gewoon beginnen afspreken op een of ander veldje of aan het Antwoord om daar op elkaar te gaan
0: smelten,
3: kloppen. Als we daar naartoe evolueren, Thomas...
0: Ja.
3: Ik weet dat jij goed Frans kan. Quand les dégoûtants s'en vont, il y a les dégoûtés qui restent.
0: Ah, voilà.
3: En dat zijn wij dan.
0: Kijk, dan zitten we op ons gemak en dan kunnen ze daar gewoon een robbertje gaan vechten.
3: Voilà.
0: Het is niet dat ik geen vertrouwen had, hè. Maar ik dacht even dat we er niet meer uit gingen geraken, Freek. Maar kijk.
3: Ja, maar dat ook met de storing te maken. Mogelijk komt dat ook door storing.
0: Ah, wel. Ik wou het niet zeggen. Maar
3: dat zou ook wel een factor kunnen zijn.
0: Zeker wel.
3: Ja.
0: Heel graag tot morgen, Freek. Dankjewel.
3: Tot morgen.
0: Bye-bye.
2: De Goed Nieuws, Willy.
0: Hij zit toch ook mee, eens, want je maakt zo'n verwachting. Kijk, zo wat van...
1: Niet helemaal, maar...
0: Nee, zo.
1: Ja.
0: Dat ze het daar oplossen, hè.
1: Ah, wel, oké. Ja.
0: Dat eigenlijk, hè.
1: Ja. Voilà.
0: Zeg, hoe goed is dit? Laten we eerlijk zijn.

0: Lily Allen. Aaron,
1: zo heet de zangeres van Florence Road, wordt hier gemist door Elmer. Bedankt om dat te laten weten. Wat een song, jongen. Wat een stem, inderdaad. Nog eentje voor het nieuws van 9 eraan komt. God put a smile upon your face. Dit is Coldplay.

0: God Put a Smile Upon Your Face van Coldplay, net voor het nieuws van 9. Meteen straks daarna gaan we eens testen hoe het gesteld is met... Ja, hoe Stijn zijn humeur is, eigenlijk.
1: Want dinsdagavond is ook dit seizoen nog steeds van Stijn Meuris. En zelfs van meer, want zijn programma is omgedoopt tot Mercy and More. Dus ja, genoeg om te bespreken.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
9: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
8: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd, van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden en dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
6: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
10: Music matters.
0: Zeer goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy.
6: Thomas en Sien.
0: Ik denk dat ik de kop van de dag gevonden heb, Sien. Ik kom uit de morgen. Hij gaat als volgt. Wie denkt dat de hele wereld washandjes gebruikt, heeft het mooi mis.
1: Wat?
0: Ja, ja, ja.
6: Willy.
0: Weet niet, ja. Misschien een stok, ook kan ook even een lepel. Ik weet niet.
1: Er is een dag voor en een dag na dit nieuws, hè?
0: Het is onthutsend. Ik snap dat ik even moet bekomen van die info. Ja. Het beperkt zich tot Frankrijk, België en Nederland. De rest doet iets wat echt onduidelijk is. Een rasp. Ik weet,

0: Last Night van The Strokes. Ik zat vorige week toevallig nog even op een YouTube-filmpje van The Strokes live op MTV destijds, 2000, begin jaren 2000. Maar jongens, hoe goed was dat? Ja. Dat was echt, hoe dat klonk en hoe magistraal dat die Julian Casablancas zingt ook. Tjutoch. Ja, indrukwekkend, maar goed. Last Night. Goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom. We beleven allemaal samen 15 september. Dinsdag 15 september. Straks gaan we eens checken hoe Stijn zijn humeur is. Het is vanavond ook Mercy and More, dus een goede gelegenheid om eens te checken. Ja. Dat is voor straks. Maar je hebt nog nieuws zien?
1: Ja, je vertelde dat nieuws net over die washandjes.
0: Ja. Ja.
1: Die worden blijkbaar vooral in België, Nederland en Frankrijk gebruikt. Ja. Andere mensen gebruiken dan weer een spons.
0: Een spons.
1: Maar dat deed me eraan denken dat ik ook net in de krant las dat vooral jongeren en vrouwen hebben het meest last van hun darmen tijdens het intensief sporten.
0: Ah, ja.
1: Dus zij moeten daar wel echt meer rekening mee houden dan mannen, dat er van alles kan beginnen rommelen tijdens het intensief sporten.
0: Ja.
1: En dat is nu ook gebleken bij de Australische Joanna Wietrzyk. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken.
0: Want die heeft zich een oog uitgescheten.
1: Ja, soort van. Ze is dus kampioen in High Rocks.
0: Ja.
1: Dat is zo die nieuwe sporttrend. High Rocks is zo'n wedstrijd waarin je korte stukjes joggen afwisselt met fitnessoefeningen.
0: Ja, ja.
1: Het is zo'n soort lus die je aflegt om ter snelst.
0: Ja,
1: ze heeft iets serieus voor gehad eigenlijk. Ze heeft in haar broek gedaan.
0: Ja,
1: tijdens een wedstrijd.
0: Ja.
1: En mensen wisten hoe dat ze moesten reageren. Ze hebben haar dan wel gewoon verder laten doen. Want
0: ja, met de washandje lijkt me wel.
1: Ja, maar het was niet voor handen. Het washandje was
0: voor
1: niet.
0: Handen. Ja. Maar jongens,
1: nee, maar ze hebben haar dan wel verder laten doen. Ze wou ook zelf de wedstrijd afwerken, want ze is kampioen. Ze is supergoed.
0: Ja, ik snap wel.
1: Maar dan kwam er natuurlijk achteraf wel commentaar van. Ze heeft echt wel de toestellen die andere atleten ook moesten gebruiken, ook vuil gemaakt. Dus nu komen er nieuwe High Rocks regels over uitwerpselen.
0: Oh, ja. Ja, maar het gebeurt veel in de sport, hè? Ja. Of zo'n lange afstandloper. Ik herinner me ook zo'n beeld van. Ben vergeten welke atleten die nadrukkelijk toen er een motor naast haar reed om beelden te maken, zei van niet in de achterkant filmen. Echt waar.
1: Ja. Niet gemakkelijk vrouw zijn.
0: Ja, het zal mij nooit overkomen, want ik doe geen sport. Ideaal.
1: En je bent geen vrouw.
0: Nee, het is weer vrouwen, uiteraard. Ja, sorry.
2: Sorry. That matters.
0: Even niet over vrouwen. Nee, dat is waar. Dus, ja.
1: Zeg, is dat een nieuwe warhouse?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het dansbaar van aard is. Ik vind het ook een leuke titel eigenlijk, de nieuwe warhouse. Luister naar de naam.

0: Er zijn toch een aantal mannen die opmerken dat het probleem waarvan net spraken, dat vaker bij vrouwen zo voorkomen dat ze bij hevige sportprestaties, ik kan het benoemen zoals het is, los in een broek schijten. Het gebeurt ook wel bij mannen. Dus blijkbaar, het wordt bevestigd door het al van
1: de sport. Ik wil dat zeker ook aan mannen geven.
0: Ik heb het gevoel dat het soms veel naar jullie toegetrokken wordt. Maar geen probleem.
1: Maar blij voor jullie dat het ook bij jullie voorvalt.
0: Allemaal samen gewoon vrolijk het washandje voor van onderen kunnen gebruiken na het sporten. Heel fijn. Warhouse en de nieuwe single Simple Pleasure. Ja, het is dinsdag. Betekent dat we vanavond weer allemaal luisteren naar Mercy and More. Voor ons eigenlijk een perfecte gelegenheid om eens te checken hoe het met Stijn gaat. En vooral hoe het met Stijn zijn humeur is. Goedemorgen. Dag Stijn.
2: Goedemorgen Thomas en Sien. Oh. Ja, het is niet goed, hè. Het is niet goed, hè.
0: Ah, mooi. Nee. Wat is er aan de hand?
2: Ja, ça va nog, hè. Ik kom de dag wel door.
0: Ah, okay,
2: ik kom de dag wel
0: goed.
2: Door. Maar
0: ik voel
2: na vorige week, na vorige week toen het ging over een reclamespotje dat ik niet begreep, hè, dat vaak op de radio werkt, dat ging over automerken die ik niet begreep, heb ik er toch weer eentje en ik denk, Thomas, hoe kan dat toch allemaal werkelijk? Een merk van Zweedse werkkleding, niet dat ik daar iets mee heb.
0: Nee,
2: ik moet wel eerlijk zeggen, als je dat fenomeen aan de hand hebt waar je het er net over had, hè, tijdens de sporten, dan heb je maar beter stevige werkkleding aan. Dus er is een spotje en ik begrijp het echt niet, want als je het woord ziet van het merk, dan staat daar volgens mij Blackleta. Met heel veel puntjes op. Dus het is een Zweeds bedrijf.
0: Ja, Scandinavisch.
2: En op het eind van het spotje zegt iemand, het is overigens, en dat maakt me echt humeurig, dan zegt iemand in een, het spotje is in het West-Vlaams, waardoor ik het sowieso al niet begrijp. Los daarvan zegt dus iemand, je schrijft plaklader, maar je schrijft, je zegt blokletter. Het is een heel ingewikkeld spot.
0: Het is, ik weet wat je bedoelt. Het is lost in translation in het kwadraat eigenlijk. Dus, en ook de nachtmerrie van elk reclamebureau, denk ik. Maar ik zal het eens even laten horen. Dus de slotsom van de spot klinkt als volgt.
3: Blokletter.be. Je schrijft blaklader.
0: Ja, Stijn, dat is een beetje zoals Stijn Meuris, maar je schrijft Glenn van Puivelde. Dat is echt dat is de hel als je dat verkocht moet krijgen als marketingbureau. Ja. Begin maar. Dus allee, als tegengewicht, ik snap dat je je ergert, maar toch, allee.
2: Ik erger je mij nog. Mijn dag is eigenlijk nu al om zeep, maar pas begonnen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus blokletter. Hoe graag is dat? Maar je schrijft blaklader. Ja. Wat overigens, Thomas en Sien, niet klopt, want op de twee A's staan twee verschillende soorten puntjes.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Het is met een hootje en het is dan met een puntje of twee.
2: Het klopt niet. En trouwens, by the way, die Zweden hebben daar een handje van aan als het over werkkleding gaat, want er is nog een Zweeds werkkledingbedrijf.
0: Okay.
2: Ook een mooi woord bij Scrabble. Scrabble zonder puntje op.
0: Ja.
2: Dat heet Snickers.
0: Snickers?
1: Ah ja.
0: Nu, ik heb gehoord dat je dat eigenlijk moet uitspreken als snokkers, maar ik ben niet helemaal zeker.
1: Stijn, ga je het nog trekken tot vanavond?
0: Trekken tot vanavond, schitterend
2: ook. Nog net. Zien. Okay. En dan, ik hou vol gewoon. Okay. Ik hou vol.
1: Maar dan,
0: zo kennen we jou.
1: 2 uur Mercy and More gaat jou weer doortrekken.
2: Ik ga vandaag de gazon doen.
0: Ja?
2: Thuis, dat kan eindelijk weer. En ik ga dat doen in mijn kleding van blokletter.
1: Oké, Stijn.
2: Blokletter. Ik schrijf het blaklader.
0: Ja, uiteraard.
2: En ik zet er nog puntjes op.
1: Ik verwacht jou in werkkledij hier in de studio, Stijn. Ja. Tot straks, Stijn. Dankjewel.
0: Mercy and More. Vanavond om 7 uur. Dag Stijn, tot dan.
3: Blokletter. Blokletter.be. Je schrijft blaklader.

0: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Je werkt voor je geld

0: Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Thomas en Sien.

0: Dadelijk boekvers muzieknieuws rond 9:30. Eerst nog de nieuwe Black Box Revelation.
1: Thomas en Sien.
0: Opgelet, je schrijft Herman en Truik.

0: Stronger van Black Box Revelation. Ja, sorry, maar het blijft
1: Blackbox,
0: maar... Ja.
1: Blackbox Revelation.
0: Wat blijft erin? Blackbox Revelation. Ja, zo spreek je het uit eigenlijk. Ja. Nee, maar het blijft maar komen. Dus ja, Stijn Murig had zich geweldig opgejaagd over dit reclamespotje. Dat eindigt hierop.
2: Blokledder.be. Je schrijft Blaklader.
0: Blijkt nu, meldt ons iemand die in Zweden zit, Belg in Zweden, de genaamde Jo. De juiste uitspraak is... Ik doe een poging. Dus helemaal niet...
2: Blokledder.be. Je schrijft Blaklader.
0: Schrijf Blaklader, maar de uitspraak is niet Blokledder, maar Blokleider. Blokleider. Zeggen ze daar.
1: Er gaan heel veel mensen wel van die kleren kopen nu.
0: Ja, denk ik.
1: Ze hebben wel serieus geholpen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik verwacht ook een klein factuurtje te mogen sturen naar de hoofdzetel van Blokleider.
3: Dit is het muzieknieuws.
0: Ja, van dinsdag. Goedemorgen. Met zien.

0: goed nieuws.
1: My god, we zijn er naar de tease, van de tease op de tease naar de tease. Ja. Is er eindelijk het nieuws. Dus Oasis heeft zoals gedacht nieuwe tourdata en nieuwe locaties ook vooral bekendgemaakt. Een tweede tour na de comeback van vorig jaar. Dus ze zullen nu ook dichter bij ons optreden. Ze komen naar Nederland, ze komen naar Frankrijk, ze komen naar Duitsland, maar ze komen niet naar België.
2: Okay, okay.
1: Maar goed, ze doen wel iets dichter.
2: Ja,
1: ze beginnen in juni met 10 concerten in Manchester. Ze staan ook in Glasgow, München ook nog, Rome. Dus ja, genoeg plekken om Oasis te gaan bekijken. Je moet je wel weer aanmelden via een nieuwsbrief en dan geluk hebben dat je tickets mag kopen.
2: Oh.
1: Dus je bent er nog niet meteen bij.
2: Echt waar, ja. Wat denken die man? Maar kijk, toegeven, ik wil het graag zien.
1: Ja.

0: Bruce Springsteen heeft niet één, maar twee nieuwe albums in de maak. Hij doet daar nog redelijk geheimzinnig over. Hij wil ook nog niet vertellen of het soloprojecten zijn of samenwerkingen met de E Street Band. Dat gaat hij later vertellen. Het bijzondere is dat er dus één album al klaar is. Hij vindt dat een tijdloos album. Dus hij voelt nu van, ik heb een ander ei te leggen dat iets urgenter is.
1: Een urgenter ei te leggen.
0: Ja, echt waar. En die muziek wil ik dan eerder uitbrengen, want die muziek is meer tijdsgebonden dan mijn tijdloze klassiekers die ik dus al klaar heb op een album dat ook nog niet uit is.
1: Ik snap het. Als het in de pijplijn zit, moet het komen.
0: Hè. Nog mega veel plannen met Bruce Springsteen, dus heel leuk.
1: Hola. Citar Vibes.
0: Ja, je kent dit nummer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Norwegian Wood van de Beatles. Daar is nu een vroegere versie van gedeeld. Een nummer dat ze in 65 hebben opgenomen. Het was niet meteen de versie die ze wouden. Dus die allereerste versies, die demo's, die zijn nooit uitgebracht, omdat ze er niet echt tevreden mee waren. Maar nu komt er op 2 oktober een nieuwe uitgebreide special edition uit van Rubber Soul. En daarop staat wel die demo met nog veel uitgebreidere sitar dan... Ja. Op de versie die je uiteindelijk kent.
1: We zullen het even laten horen. Het is redelijk pittig. Het is zeker geen gebrek aan sitaar.
0: Nee.
1: Even luisteren.
0: One, two.

0: my time.
1: Hoe ga ik hem hier nog uit?
0: We talked until two, and then she said, it's time for bed.
1: De second version, take nummer 2 van Norwegian Wood van de Beatles. Mocht het toch even laten horen op de radio. Dankjewel voor het muzieknieuws, zien.
2: Alsjeblieft. Music matters. Willy.
1: Dit is Amy Winehouse.

0: geschifte productie van die Mark Ronson. Eigenlijk klinkt dat gewoon officieel een beetje kapot, hè. Knettert echt.
1: Ah, ja.
0: Ja. Een beetje elektrisch kapot. Dat past bij Amy Winehouse natuurlijk. You know I'm no good. We hebben nog een laatste plaat nodig, vrienden van Willy. Thema is om verklaarbare redenen, namelijk onze aanwinst hier in de vorm van twee goudvissen, genaamd Golden en Earring, hier in het aquariumtje in onze studio, is het thema vis geworden. Dus in de ruime zin.
1: In het algemeen vis.
0: Vis, ja, ja. Voilà. Starfish en koffie. Ja, ik zeg maar, joh, het tal van mogelijkheden. Suggesties zijn welkom via de Willy app voor de laatste plaats in het thema visje. Laat me komen. Visjes van Lou Reed bijvoorbeeld, kan zeker wel. Dit is The Haunted Youth, Murder Me.

0: Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters.
2: De Mistje Dutjes van Connections.
0: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
0: Oh. Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh,
0: oei.
7: Mijn enkel.
0: Schat, of wat?
7: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
0: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Thomas en Sien.

stel vast dat Lieven voor de laatste plaats Fly Swatter van Eels voorstelt. En zegt ook, je spreekt het uit als flessenwater. Het thema is fishes.

0: Ja, enfin, ik snap het niet.
1: Ik ben ook even aan het denken, eten vissen, vliegen of zo? Nee.
0: Ah, vliegvissen misschien.
1: Ah, vliegvissen, ja.
0: Goh, maar we zitten wel ver, hè. Maar goed, suggesties zijn welkom.
1: Het kan
0: ja. Zeker wel, ja. Door onze redactionele aanwinst in de vorm van twee goudvissen, dat wij het thema

0: Thomas en Sien.
1: Schrijft DJ en Beatrice. Ja, we hebben nog een laatste plaat nodig. Thema is visjes. Iemand is hier tot bloedens toe aan het uitleggen. Visjes, hè, dat dat dus...
2: Van Lou Reed,
1: dat dat dus ook visjes.
2: Ja, ja.
1: We zijn mee. We zijn mee.
2: We zijn mee.

0: Ja, we zijn mee, lieve, dank u. We zijn mee. Dat Iel zat dat paling in. Zij dus ook vis, hè. Ja, dus we zijn allemaal mee.
1: Ja, maar dat moeten we eerlijk toegeven, die link hadden we niet direct door, hè.
0: Nee, inderdaad, we waren vastgelopen op
1: en Flyswatter.
0: Flyswatter, ja. Dat vonden we verwarrend. Ja. Maar het klopt helemaal, ja, wegens Iels.
1: Palingen.
0: Van palingen.
1: Vis. Dag Annelies.
2: Goedemorgen. Ja. Zeg, even een praktische vraag. Ah, ja. Is er al een buurtrol afgesproken voor die beesten, die vissen die wij nu hebben, eten te geven?
0: Ah, wel, ik ben er net mee gaan wandelen, dus het is aan jou.
2: Ik heb herinneringen aan een slak. Ik weet nog, op het einde...
0: Ah, ja.
2: Van het verhaal van de slak was er redelijk veel discussie over wie dat kot moest proper houden. Wie die...
1: Ja, ik doe het eten, het proper maken mag jij doen.
0: Ja, ik zal zo de mental coaching de mental coaching van de vissen wil ik wel doen.
1: Oké,
0: okay, omdat ik het gevoel heb dat ik daar goed in ben. Voilà, dus dat is geregeld. Hè.
1: Ja.
0: Nog vragen, Annelies?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Goed, het laatste lied komt van Nemo.
1: Van visjes.
0: Omdat
1: van,
0: dat ook een vis is.
1: Van Finding Nemo.
0: Finding Nemo, eigenlijk de vis met een naam. Voilà. En elke reden om Nemo nog eens te draaien is een goede. En dubbel prijs, want het is ook nog She Loves Animals.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
4: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor er storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. Zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan starten.
3: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
3: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
2: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
6: Gewoon even ter info, de volgende band die stond vorig jaar 14 keer in de Willy 1000.

Neil Young en Hey Hey My My, oftewel Into the Black. Vorig jaar trouwens jouw nummer 871 in de Willy Duizend. De Willy Watten? Ah, wel. De Willy Duizend, dat is de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Over 2 weken beginnen we daaraan. En dat zijn de 1000 beste rockplaten door jou gekozen. Heel belangrijk. En blijkbaar zitten we met een soort van gouden editie. Want onze chef muziek die wist vanochtend te vertellen dat het dus de 5e is. En zo 5 en 10 en 15 en 20 jaar, dat vinden we toch meestal speciaal. Alleen, ik heb nog niks gehoord over hoe we dat gaan vieren. Maar ja, Willy kennen het dus nog bijna 2 weken. Tijd zat, denken we dan. Tijd zat dus ook nog om te stemmen en om je medewillies hier in Classics te overtuigen van jouw nummer 1. Wat is die dit jaar en waarom? Dat is mijn vraag. Dus stuur jouw nummer 1 in de Willy-app en dan draai ik hem misschien straks al eens een keer. Dit is Lily Allen en

Hier is zo'n nummer dat mogelijk dit jaar wel eens uit die Willy Duizends zou kunnen vallen. Het stond vorig jaar op 987. Dus als jij Jump Around van House of Pain er dit jaar echt kost wat kost in wil, dan moet je wel eens naar de Willy site of naar de app en jouw stemlijstje gaan invullen. Je kunt er 3 doorgeven, 3 nummers of 20.

0: Enige nummer 1 hit van Genesis ooit in Amerika. Invisible Touch, wat een nummer. Zometeen de Fleetwood Mac en de Jayhawks na elkaar.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
19: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Willy.

Fleetwood Mac and the Chain, net wat ik nodig had op deze dinsdagochtend. Voor veel mensen is de dinsdag de saaiste dag van de wereld. Ik snap dat... van de week. Ik snap dat wel een beetje. Dus ik dacht, laten we ook op de saaiste dag van de week een klein feestje doen met Calexico en

0: Flowers van David Bowie. Gisteren om 5 uur was het dan eindelijk zover. De nieuwe tour van Oasis werd aangekondigd. Als je ook graag wil gaan kijken, dan moet je je voor donderdag 17 september registreren. Allee, je hebt tijd tot donderdag 17 september, een uur of 4, 5. En dan moet je wachten op een code. En als je een code krijgt, dan kan je dus tickets gaan kopen. Ik heb me net geregistreerd. Ze stellen ook een vraag over een plaat uit 1995. Ik ga Oasis nog eens draaien, hè, want ik heb er zin in.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo. Humo!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be. It's a
8: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Classics. Annelies Orrie.

om zo'n ticketje voor Oasis te bemachtigen. Ja, ik ben curieus. Oh, beginnen sparen ook vooral, want het kost toch wel weer veel geld. Ik heb ondertussen een bijzondere vraag binnengekregen. Jens, die laat weten. Annelies, ik heb de lijst van de Willy 1000 van vorig jaar nog eens bekeken. En er staat iemand heel belangrijk niet in. Nu, ik snap dat Willy's haar vorig jaar vergeten zijn. Maar nu is ze op 26 augustus overleden. En ik zou het toch een heel mooi eerbetoon vinden als ze bovenaan jullie Willy 1000 zou komen te staan. Ik ben nu aan het werk, ik heb mijn handen vol, dus ik kan niet bellen. Maar bij deze toch een warme oproep om massaal op Dolly Parton te stemmen. Misschien moeten we ook allemaal Jolien kiezen, zegt hij. Dan hebben we meer kans. Goed idee.

Ja, of Jens haar met zijn warme oproep op nummer 1 krijgt, dat weten we op vrijdag 9 oktober. Maar een plekje voor Dolly Parton in de Willy 1000 van dit jaar, dat zou toch moeten lukken. Als je ook wil gaan stemmen, ga naar willy.radio of naar onze app. Je hebt nog tijd tot, even heel goed kijken. Vrijdag 18 september, dat is nog 2 weken, komt goed hè. Nee, zie waar, tot vrijdag

0: White Town and Your Woman. Straks nog een nummer uit ons album van de week. Dat is de tweede plaats van Theus. En vandaag een nummer dat je zeker kunt meezingen.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda Jeku. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
5: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
7: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle, dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen, maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
6: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
5: Music matters.
4: Classics, Annelies Orie.

tenzij je in de wagen zit of zo. Ogen dicht en gaan. Met John Fox en Underpass. Jack White die stond vorig jaar in onze lijst van de beste rockplaten, de Willy 1000, met zijn bands The White Stripes en The Raconteurs, die je nu al hoort. Maar Jack White die kwam in juni naar ons land voor een concert in de AB. Volgens Wim Oosterlink was dat het beste concert van de zomer. En hij leerde daar, ah ja, hiervoor is een gitaar gemaakt. Zo goed was het. En dus is de vraag, stem jij Jack White dit jaar ook solo in de Willy 1000? We gaan het zien. Dit was jouw nummer 870 in 2025. Dit is

Selling the Drama van Live, Throwing Copper. Andy, die vond dat duidelijk ook een goede plaat, want hij stuurt. Ik heb I Alone net in mijn top 3 van de Willy Duizend gestemd. Ja, ik zie de stemmen volle bak binnenkomen. Jullie zijn supergoed bezig. Zo schoon op tijd en zo. Ik kreeg net ook al een berichtje van onze Lisa van online. Die bestaat intussen ook. Annelies, heb jij al een top 3? Ik ben daar rustig over aan het nadenken.

0: klein beetje verlangen naar de herfst en alles wat daarbij hoort. Zometeen Hardship en Smashing Pumpkins na elkaar.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP

0: 5,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Willy. Music matters.

0: One of These Nights van de Eagles. Volgens Dirk een van de beste nummers die de Eagles ooit gemaakt hebben.
1: Album van de week.
0: In de geschiedenis van een van de grootste Belgische bands was vandaag, 15 september 1996, wellicht een bijzonder spannende dag. Want de dag erna, op 16 september, lag Ene Bar Under the Sea in de winkel, de tweede plaat van Deus. En de druk die daarbij kwam kijken was toch redelijk groot, want hun debuut, Worst Case Scenario, had het heel goed gedaan en hen een contract bij een internationaal platenlabel opgeleverd. Dat was Island Records, toen ook het label van onder andere U2, PJ Harvey, John Cale en de Cranberries. En bij Island hadden ze in het begin eigenlijk een redelijk goed idee van wat ze met Deus wilden. Zij moesten, zeker in Europa, de nieuwe U2 worden. Daar was op zich niet zo heel veel mis mee, maar de platenfirma die wilde dus ook dat Tom Barman veel meer op de voorgrond zou gaan staan en dat de band dus iets meer naar de achtergrond zou verdwijnen. En dat zagen Tom & Co. niet helemaal zitten. Ze wilden te graag blijven experimenteren. En naast Tom Barman waren er nog wel andere interessante persoonlijkheden in de band. Denk bijvoorbeeld aan Stef Camille Carles en Rudy Trouvé. Maar dat is dus wel eens iets waar Tom Barman vandaag van zegt: had ik dat toen wel moeten doen, de frontman worden, waren we dan wel wereldwijd doorgebroken. Uiteindelijk is hij de enige die er al sinds 1989 bij is. Gelukkig is Deus gewoon Deus gebleven met alle chaos die erbij hoort. En vandaag een nummer waarvan je jezelf eens het plezier moet doen om de clip nog eens te bekijken. Je ziet een piepjonge Deus ergens aan een zwembad. Lijkt wel een zelfgemaakte vakantievideo, maar dan wel eentje waarin op het einde nog een pot mosselen in de lucht vliegt. Ocharme, die serveus, want die valt dus ook en zo. Ga zeker eens kijken naar de clip van Little Arithmetics.
1: Classics. Annelies Orie.

0: als vorig jaar het laagst genoteerde nummer van Deus in de Willy Duizend. Little Arithmetic stond op 713 via The Architect, Nothing Really Ends, Hotel Lounge, Roses, Suds & Soda en Instant Street. Vond je allemaal beter? Ik weet niet of ik het daarmee eens ben eigenlijk. Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september. Willy. Music that matters.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Sensation of Life van R.E.M.
1: De Kettingrocker.
0: Ja hoor, elke dag dan bouwen Roos en ik samen met jou verder aan onze prachtige muzikale ketting. Gisteren ging Sophie bij mij voor Sonic Youth en Sugarcane en daarop wilde Bram naar de

Saturday Teenage Kick van Youth naar Teenage. Dat is super logisch. Dus de vraag is, wat zet jij na Junkie XL en Saturday Teenage Kick in de kettingrocker? Laat dat gewoon weten in de Wheelie app. Laat je brein nog maar eens alle hoeken van de kamer zien. Hoe origineler, hoe beter. Dit is Tom Petty.

ik. Ja, ik ga er straks eentje uitpikken, ergens rond 12:30. Zometeen een van de bands die Deus en Tom Barman heel erg beïnvloed hebben. Onder andere bij het maken van In a Bar Under the Sea. Zometeen krijg je dus Pixies na deze Guided by Voices en Hold on Hope.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
9: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
10: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
9: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachting heb ik gestopt. Ik denk dat echt.
8: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
11: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook.
8: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
12: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
8: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
6: Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

Er wordt altijd gezegd, ah, dit gaat over vrouwen. Bijvoorbeeld over de ex van David Bowie. Ook een Angela. Maar Keith Richards die zou het nummer geschreven hebben voor zijn dochter, die ook Angela heette. Dat weet je dan ook weer. Ik heb een beetje peper en zout voor je dinsdagmiddag.

0: niet eens bent met The Selector en toch naar Willy blijft luisteren. Zometeen kies je zelf de muziek. Tenminste als je een link kan maken tussen jouw favoriet en Junkie XL en Saturday Teenage Kick.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
14: Wauw, ja!
15: Maar ja...
13: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja!
16: Maar ja...
13: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
15: Ja! Maar ja...
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
18: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over je verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
23: promo koken.
24: Vandaag iets met pit?

0: heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Really? Music matters.

0: Blauw van de Scene. En zo is het 2:30.
1: De Kettingrocker.
0: We bouwen verder op Junkie XL en Saturday Teenage Kick. Er waren heel veel suggesties die pasten bij Junkie, maar die laat ik vandaag even buiten beschouwing. Vandaag is niet over drank en drugs. Stijn uit Lommel die dacht na Saturday Teenage Kick meteen...

verschiet ervan dat ik die tekst ook nog kan. Maar meer hoeft misschien niet per se. Clemence, die wilde het ook Belgisch houden. Met Soul X en Saturday. En dit was ook een goeie. En Teenage Kicks, maar voor Jury uit Beginnendijk, voor Selwyn uit Machelen en Marian uit Poperingen was dit de ideale kans om Herman Brood en his Wild Romance nog eens naar voren te schuiven. Zij gingen allemaal voor Saturday Night en dat

Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance. Hier moet je straks op verder in de kettingrokker bij Roos van Akker. Maar voor het zover is, doen we even van gekke dansjes. Want sta hier maar eens op stil. Ideaal voor de vertering van die lunch. Dit is Hot Hot Heat.

0: was vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
14: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
17: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan.

0: Guy Swillen die gaat meedoen met onze Willy on Tour band, hè?
1: Maar zo cool.
0: Op 2 oktober.
1: Oh, in Zottegem daar.
0: Ja, hij speelt dit trouwens.
1: Robin the Liquor Store. Ik weet niet of ik dat al ooit live gezien heb, eigenlijk. Dat is wel heel cool. Ah ja, en de Scene speelt dan ook mee?
0: Ja. Doet het voorprogramma of wij zijn het voorprogramma?
1: Ja, ik zal wel dat zo zijn.
2: Ja.
1: Zeg, heb je onze lieve vrienden hier al gezien?
0: Maar ja, gisteren waren ze hier ook al.
1: Ah ja, dat is waar. Ja. Hebt er al een hele namiddag mee kunnen doorbrengen. Ze hebben namen ondertussen, naar Roos. Wij moeten er niet meer achter zoeken. Luisteraar Ellen heeft vanochtend bij Thomas en Sien 2 fantastische namen bedacht.
0: Oké. Wat dan?
1: Ze heten Golden en Earring.
0: Een muzikale link.
1: Ja, ik vind het wel schoon. Als je goudvis golden heet, ik vind het wel tof. Mijn zoon had ooit vissen in de klas, weet je hoe die heten? Slimmeke en Wimmeke.
0: Alle vooruit.
1: Vond ook tof. Maar dus, ze hebben namen. Sien heeft ze ook al eten gegeven, dus dat moet je ook niet meer doen. Hè. Die mogen blijkbaar maar 1 keer per dag eten krijgen, dus wij moeten er vanaf blijven. Marcel van Tilt heeft je gisteravond naar het Gent wel een Snickers gegeven. Maar ze leven nog, ze leven nog.

0: Wat een plaat eigenlijk. The Tragically Hip and Courage for You, McLennan. Roos, jij hebt nog nieuws?
1: Ja, het is niet zo goed nieuws. De zangeres van Lerita Mitsuko is overleden.
0: Dat doet ver een bel rinkelen. Ik heb dat al ooit gedraaid, denk ik.
1: Marcia Baila is heel bekend.
0: Ah ja, oké. Okay. Ga jij daar zo meteen tijd voor maken?
1: Ga proberen.
0: Oké, is goed. Oké, zo meteen een erebetoon aan Catherine.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Een goedemiddag. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigoux en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parquet van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
5: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
6: Er was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
5: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
4: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen. Omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden. Die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen. Door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
7: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
4: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
3: Music matters.
1: Roos van Akker. En we zitten met twee nieuwe diertjes in de studio. Een heel goede middag.

Kijk, alsof het erom gedaan is, zeg. Dan nog eens Animal Nitrate van Suede op je radio. We hebben er dus twee willies bij, hè. Zij het in de vorm van twee vissen. Goudvissen, dan nog wel Golden en Earring. Niet dat je er veel van zult merken dat ze hier zijn. Maar je kunt ze al zeker zien zwemmen via de webcam. Ze staan rechts in beeld op de kast. Maar dat is voor als je een meerwaardezoeker bent, hè. Of net niet, natuurlijk. Kom, muziek. Wat dacht je van de nieuwe van Kids with Buns? Best Friend.

Ja, Wobble en How Much Are They? De tune die Guus de Koster in de jaren 80 altijd speelde voor zijn programma Vrij Af op woensdagnamiddag. Maar vergis je niet, het is nog maar dinsdag. En oh ja, er is weer een nieuwe single waar je oordeel over mag vellen. Met deze keer de nieuwste van de Meltheads. Nog een beetje geduld, gewoon bij ons blijven. Just Say Yes.

0: Ratatata, monkey see, monkey do, van Stone.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Oh, yellow.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
19: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
20: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
21: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1.

Rosa Phoenix zorgde voor de opleisting met Listomania. En de Meltheads zijn terug, zelfs in het Nederlands. Ze coverden al en toen was er niets meer van de Brassers, hè, voor de film Dust van Anke Blondé. En frontman Sietse Willems die vindt het Nederlands uitstekend werken om songs te schrijven. En dat schrijven ging zo goed dat er zelfs een nieuw album zit aan te komen van de Meltheads. Met dus nu al een eerste single, Oorlog in mei. Met heel veel strijkers en zelfs een cello. Oorlog in mij gaat over wrok, over loslaten en over de donkere kanten van onszelf. Maar het gaat vooral om de pijnlijke beslissing van frontman Sietse om zijn vader los te laten. Na jaren van afstand en vergeefse pogingen tot toenadering. Wat vind jij van Oorlog in mij, de nieuwste van de Meltheads? Laat het me weten in de app. Hier komt-ie.

Wat vind je van de nieuwste van Meltheads? Oorlog 1 mei. De muziek heeft misschien wel iets van Noordkaap. Dat komt van Gert. Goeie tekst en dat Nederlands raakt des te meer. Dat stuurt Philippe. Thomas vindt het een vrij goed nummer, maar hij wil niet dat er oorlog komt. Gino's, er is al oorlog, Thomas. Gino stuurt sowieso al een pluspunt, omdat het in het Nederlands is. Moeilijk thema, maar mooie tekst. Topband, die meldt het. Peter vindt het minder rock'n'roll dan de oudere nummers. Wel een fantastische tekst, maar toch een iets te hoog fixkesgehalte. En Dries schrijft dat er wat meer peper bij mag. Laat geen blijvende indruk achter voor hem. Het nieuwe album van Meltheads, waar dit op staat, komt in het begin van het voorjaar uit. En ze gaan dat ook live aan je voorstellen dan. De datum die volgt zeker nog.

0: Leo is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Humo!
2: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Roos van Akker.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Je kent de tekenfilmpjes nog wel van Roadrunner. Jonathan Richman doet hem niet zo snel klinken. Maar die meep meep Roadrunner, die kon er wat van bij de Looney Tunes. Ik heb ook eens opgezocht wat de vertaling is van Roadrunner. En wel, de grote renkoekoek. Altijd gedacht dat het een struisvogel was. Maar niets is dus minder waar.

je bent weer uitgeleveld voor vandaag met deze One Way. Je zit op het juiste niveau. Je kunt weer rustig verder. Ha, hier ze, daar ze. Trent Reznor en zijn Nine Inch Nails over The Hand That Feeds.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, verklaart.
8: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
7: Dit jaar stuurde ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.

alles goud wat de klok slaat. Toch zeker met Golden en E-Ring, onze goudvissen. En nu ook met New Gold Dream van Simple Minds. Zeg, over 2 weken starten we met onze Willy 1000. Maar daarvoor hebben we dus nu jouw favorieten nodig, hè, voor onze lijst met dat gouden randje. Je hebt 2 weken de tijd om dat te doen. Dus geen haast, gewoon op het gemakske. Via de Willy-app of onze site willy.radio.

minder goed nieuws, zo niet slecht nieuws. Want afgelopen nacht is de zangeres van Lerita Mitsuko, Catherine Ringer, overleden. Catherine Ringer richtte eind jaren 70 samen met Fred Chichin Lerita Mitsuko op in Parijs. Ze waren samen ook een koppel. Lerita Mitsuko had ook in ons land enkele hits, Sik om Sa, Andy en zeker ook Marcia Baila, wat je zo gaat horen. In 2007 overleed Chichin en Catherine Ringer is dus vannacht overleden aan een agressieve vorm van kanker. Ze werd 68 jaar oud. Dit is Marcia Baila van Lerita Mitsuko.

0: de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
5: wauw!
4: Van Vibra.
6: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
7: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
7: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
5: wauw!
4: Van Vibra.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Willy, music matters.

Sam Fender met Elton John aan de piano en Talk to You. Muse heeft nog maar net de Wow Signal, hun 10e album, uitgebracht. En vandaag, als we wat zouden terugspoelen naar 2003, dus meer dan 20 jaar geleden, kwam hun album Absolution uit. Hun 3e plaat. In de VS kwam het pas in maart 2004 uit. Maar het album betekende de definitieve internationale doorbraak voor Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholm en Dominic Howard. Wereldwijd zijn er ondertussen miljoenen exemplaren van verkocht van Absolution. En hoewel Bellamy liefst nummers wilde schrijven over alledaagse zaken, zorgde de politieke spanning toen met de oorlog in Irak ervoor dat de teksten toch wat duisterder en donkerder werden, waardoor het algemene thema van het album vooral de apocalyps en zelfs de dag des oordeels is geworden. Een van de bekendste songs op Absolution is Hysteria, met de legendarische basriff gespeeld door Chris Wolstenholm. Misschien wel een van de beste baslijnen aller tijden.

0: van de grond met de Red Hot Chili Peppers en Aeroplane.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. It's a
10: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Roos van Akker.

We gaan zo weer onze ketting doorrokken. Daarnet nog was de laatst gekozen schakel in onze muzikale ketting bij Annelies Herman Brood en His Wild Romance met Saturday Night. Wat mag er voor jou nakomen? Na Herman Brood en Saturday Night. Stuur al je suggesties en al je voorstellen maar door in de app.

Hoeveel Vonnik heeft nog maar net afscheid genomen van Gijke Arnaert als zangeres en Raymond Geerts als gitarist. En vorige zondag, eergisteren dus, ging de tournee al van start waar Noémie Wolffs Gijke vervangt om het 30-jarig bestaan van Hoeveel Vonnik te vieren. En er staan nog heel wat data op de planning, in oktober onder andere. 1, 2, 3...

0: past perfect op een dag als vandaag. Massive Attack en Unfinished Sympathy. Het nieuws van 3 uur komt eraan.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
7: Internationale trends spelen sowieso een rol. Maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
6: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
4: Music matters.
5: Roos van Akker.
0: Jimi Hendrix houdt je bezig. En Lou Reed en Nothing But Thieves mag aftrappen.

Nothing But Thieves. Ze gaan nu zaterdag om 4 uur in de AB-club optreden in de namiddag. En dat wordt, als alles goed gaat, het tweede van 3 concerten op 1 dag om hun nieuwe album aan je voor te stellen. En dat is er dan weer pas over 10 dagen. Dat nieuwe album Stray Dogs zal het heten. En op 25 september komt het uit.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil jij allemaal aan Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance hangen? Clemence dacht aan Saturday van Soulwax. Tim wil naar U2 met Sunday Bloody Sunday, want na zaterdag komt zondag. Toch meestal. Nee, altijd. Dirk's suggestie is Wild Wild Live van Talking Heads. Tommy stuurt, na Saturday Night is er maar één nummer dat je kunt draaien. Namelijk Saturday Night Fever van de Bee Gees. God, Tommy, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn. Saskia stelt de romance voor met Sunday Cindy. Stijn schrijft, brood in het Frans is pain. Dus dan kunnen we naar Pain van Jimmy Eat World. Hey, origineel. Martien vindt Spirits in the Night van Manfred Mann's Earth Band een heel goede link voor de muzikale ketting. Koen wil naar Dinner with Gershwin van Donna Summer. Hij schrijft erbij, de boterhammen zijn op. Tijd om aan het avondeten beginnen te denken. Plus, op een zomerse dag als vandaag past Donna Summer perfect. Wat ga jij vanavond eten? Wij eten kies met paprika en geitenkaas. Maar Koen, laat het smaken. Ik weet nog niet wat het wordt bij mij vanavond. Ik moet nog naar het winkeltje. Raf, die dacht aan Herman's Hermit met No Milk Today. De kou is in congé. Dat zeg ik erbij, dat zingen ze niet. Jonathan stelt de Police voor met Every Bread You Take. Haha, leuk. Juri vindt na Herman Brood gekookte patatten van CPX wel passen. En tuurlijk wordt het deze. Suikerbonen, stuurt Ismaël. En ook Jo en Ronnie moesten daaraan denken. Brood, Bakerman is Baking Bread van Laidback.
0: De Kettingrocker.

0: Een vettige streep ska op je radio, altijd leutig. The Specials en Gangsters.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
20: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
21: Oh.
20: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
21: Check.
20: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
21: Bebat.
20: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
22: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
25: Willy,

natuurlijk mag deze tovenaar op gitaar niet ontbreken in je Willy 1000. Jimi Hendrix en Crosstime Traffic. Sinds gisteren kun je stemmen op je favoriete nummer 1 voor de Willy 1000. Dat doe je via de app of via de site willy.radio. En geen zorgen hè, als je er niet meteen uit geraakt. Je hebt nog 2 weken om erover na te denken. Of het is zoals de Stereophonics zingen. Maybe tomorrow. Huh?

Bits met iets dat onze goudvissen hier hopelijk niet zullen krijgen. Bubble Trouble. Volgend jaar in mei, dan zal het alweer 10 jaar geleden zijn dat Chris Cornell uit het leven is gestapt. Hij werd 52. Je kent zijn stem van Temple of the Dog samen met Eddie Vedder en Hunger Strike. Ook Audioslave, maar vooral van deze band.

0: is er vandaag. Yay, de sun. En Lou Reed komt zo ook nog eens met een tip.
1: Yeah, yeah. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Hema!
10: Humo!
9: Hema!
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Hema!
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
16: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
17: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
18: De mistje datjes van Connections.
19: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
20: Tjuh, dat heb ik gemist.
21: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
22: Roos van Akker.

0: Schoon, hè?
1: Ja.
0: Oh, walk on the wild side.
1: Ja, dag Roos.
0: Dag Wim.
1: Misschien, Roos, moeten we het toch even over vanmiddag hebben?
0: Vanmiddag?
1: Vanmiddag, de soep.
0: Zeg ja, ja het was lekkere soep. Het was tomatensoep met balletjes. Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete soepen.
1: Ja,
0: oh, je andere soep is ook lekker, hè? Aspergesoep of bloemkoolsoep, paprikasoep.
1: Ja.
0: Maar tomatensoep met balletjes, dat is toch gewoon mijn favoriete soep.
1: Roos?
0: Ja.
1: Kijk, ik ga even uitleggen. Dat is het zo. Wij krijgen op dinsdag dus een komsoep voor de hele radiovloer, een potsoep voor de hele radiovloer. Dat is een soort service van ons bedrijf. Hè. Gratis soep voor iedereen van de radio. Iedereen is daar blij mee. Iedereen kijkt daar ook naar uit. Dat is waar, hè?
0: Ja, ja.
1: En sommige niet nagenoemde presentatoren stormen daarop zelfs af, alsof ze al een maand geen eten gezien hebben. En wat doet Roos van Akker? Wat doe jij, Roos? Hè? Wat, zeg het maar zelf. Wat heb je gedaan?
0: Ik heb drie kommetjes soep.
1: Niet kommetjes, kommen. Dat zijn echt van die grote kommensoep. Stevige, grote kommensoep. Drie heb jij gegeten. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Dus Slokop van Akker heeft drie kommensoep voor, terwijl de andere helft van de tomatensoep verdeeld moest worden over de rest van de 60 andere mensen. Waren er eigenlijk balletjes over voor iemand anders? Toch?
0: Ja, ja,
1: ook,
0: zeker.
1: Ook gewoon allemaal genomen?
0: Nee, ik heb zelfs niet zoveel balletjes genomen, want als die niet zo zelf gedraaid zijn en zo wat geperst, vind ik die niet zo lekker. Ik heb er ook geen brood bij genomen, trouwens.
1: Je hebt ook kritiek op de balletjes eigenlijk, ook als ik het begrijp.
0: Ja.
1: Okay. En heeft gesmaakt dan de soep uiteindelijk? Als je achteraf gezien zo, ja?
0: Het heeft enorm gesmaakt.
1: Doe jij dat thuis ook zo, de soep allemaal zelf opeten?
0: Ja, en in Vriezen ook. Ja? Ik heb net witlofsoep gemaakt. En mijn kat zegt daar niks van.

Jurgen, die een mooie familienaam heeft, namelijk Van Akker, heeft iets in de app gestuurd over het feit dat ik deze middag drie kommen soep gegeten heb. Vandaag, hij schrijft, Van Akkers delen geen eten. Nee. Vanavond komt Stijn Meurissy weer bezighouden met zijn Meurissy & More van 7 tot 9. En Wilm helpt je door de avondspits.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
4: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren. Zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben om te protesteren onder andere tegen stikstof.
3: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard. Twee derde daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
5: It's showtime.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
7: Tomatensoep met balletjes. En goede platen onderweg naar huis. Welkom bij de avondspits van Willy.

de groep Balthazar helemaal in stukken uit elkaar gereten. En iedereen doet keihard zijn eigen projecten met zijn eigen stoere fotoshoots. Dit was Jinte de Pre. Hij brengt onder zijn artiestennaam Jay Bernard over 2 maanden zijn 3e soloalbum uit. Het gaat Wild Swim heten. En het nummer dat je net hoorde zal erop staan. Love is on my mind van Jay Bernard. Dit is toch helemaal serieus geen 15 september weer. Het is toch veel te warm. Ik vind het echt zo, als die zon op mijn rug schijnt vanmiddag. Echt, dat was veel te warm. Wacht, er komt een tip binnen voor Roos. In verband met de tomatensoep met balletjes van vanmiddag. Iemand stuurt, het leven is voor de rappen. Roos, volgende keer thermos meedoen en vullen. Ja, oké, goed. Ik ga straks in deze avondspits van Willy Urban Dance Squad draaien. Ik ga Urban Dead Squad draaien. En ik kijk daar zo hard naar uit. Maar straks nog even geduld. Het wordt een lekker drukke avondspits met tickets voor een festival waar Rude Boy, de frontman van Urban Dead Squad, optreedt. Het Helter Skelter Indoor Fest in Pelt, straks 4:45 in Free Willy. Ik moet u vertellen over een uitspraak die Sien Wijnands vanmiddag tegen mij deed. Eerst nog Golden Years, I Miss You. En nu Sonnet van de Verve. Goedemiddag en welkom.

0: is Pelterskelter, niet Helter. Ik heb Helterskelter, het is Pelterskelter. Dus Pelterskelter Indoor Fest, uiteraard. In Pelt, sorry. Straks tickets, 4:15 in Fruilio, de Sonnet van de Verve. Oké, ik zei, ik moet even het hebben over wat Sien Wijnands tegen mij zei vandaag, vanmiddag. Dus, je weet, we hebben goudvissen in de studio, sinds gisteren. Sien stond erop dat zij zou bepalen wie, hoe de goudvissen heten. Dus dat zij absoluut wou de namen van de goudvissen beslissen. Ze heeft dat vanmorgen gedaan in de ochtendshow met Thomas. Je hebt misschien gehoord. De ene vis heet Golden. De andere vis heet Earring. Ik vroeg vanmorgen en vanmiddag aan Sien van hoe herken je ze eigenlijk uit elkaar? En toen zei Sien de legendarische woorden: ah, we hebben nog niet beslist wie wie is.
1: De Willy Duizend.
0: Wat? Zo, we hebben nog niet beslist wie wie is. Maar dat gaat toch zo niet? Je kunt niet een tweeling twee namen geven en achteraf beslissen wie welke naam krijgt. Dat gaat zo niet. Je geeft een dier of een mens een naam. Dat is een rare uitspraak, zien wij nog. Enfin, er is wel één dikke en één dunne vis, blijkbaar. En de dikke zet vrouwtjes in. Volgens sommigen. Wat weten, de goudvissen, echt waar. Laat los. De Willy 1000 komt terug. Over 2 weken begint de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Een lijst met een gouden randje. Dit jaar. Laat ons weten hoe jouw top 3 eruit ziet. Ik heb dat net ook gedaan. Ik heb net ook gestemd. Mijn eigen top 3. Mijn nummer 1 is Sabotage van de Beastie Boys. Ik dacht, ik ga dat eens kiezen als nummer 1. Mijn nummer 2 en 3 moet je even checken. Staat op mijn Instagram. De Instagram van Willy. Als je wil weten wat mijn nummer 2 en nummer 3 is. Stem alleszins op willy.radio of in de Willy-app. Veel succes en sterkte bij het kiezen. Dit is...

0: Years van David Bowie. Als earring, dus de vis earring, vroeger zou sterven, zal hij dan vervangen worden door shower. Dat is een doordeling. Ik weet niet of iedereen heeft, maar dus hè, als earring en golden, als earring vroeger zou sterven, zou vervangen worden door shower. Dat is de vraag.
1: Hallo.
0: Lens, Wim Oosterling familie. Was studie jij nu? Of die vissen gesmaakt hebben?
1: Nee. Het belangrijkste van al, de vraag is ja? Of de soep gesmaakt heeft.
0: Ik dacht de vis. Het staat er niet in uw bericht, maar ik dacht de vis. Dat van, ze hebben die. Dat van heeft. Zie, ze,

0: Voorwaarden op orange.be. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Wim Oosterlink.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: Music matters. Really? Music matters.

0: Solwax en Run Free. Het is 4:30 geworden. Allee, heeft een geniale ingeving. Hij zegt... Oké, de vissen heten Golden Earring. Noem ze gewoon Duran Duran. Dan moet je niet kiezen. Ik vind dat zo slim. Ik vind dat echt geniaal. Dankjewel. Allee, ik geef het door aan de ochtendboek. Ik vrees dat het... dat niet gaat gebeuren, maar toch, you never know. Even kijken, wat zat er in nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Twee dingen. Eén, Charles Michel, de ex-voorzitter van de Europese Raad, die nu... Ex-voorzitter van de Europese Raad dus, heeft in een interview weer gezegd hoe verschrikkelijk onbekwaam Ursula von der Leyen wel niet is. Zij is voorzitter van de Europese Commissie en heeft Charles Michel al enkele jaren overleefd. Maar ze kan er niks van. Aldus Charles Michel. Ze is niet opgewassen tegen de uitdagingen. En dat ze de hele tijd bezig is met oppervlakkige communicatie. En dat andere mensen dat ook vinden. Pijnlijke stilte. De twee hadden, toen Charles Michel nog werk had, de hele tijd gloeiende ruzie met als hoogtepunt die keer dat ze bij Erdogan op bezoek gingen en er geen stoel stond. En Charles Michel dan maar vrolijk op de zetel ging zitten naast Erdogan en Ursula liet staan waar ze stond. Enfin, dus dat Charles Michel, het gaat nog altijd even goed met hem als vroeger. En twee, Catherine Ringer is overleden. Catherine Ringer is bekend van Lerita Mitsuko, de groep die ze oprichtte met haar man Fred Chichin, is het? Ja, een groep die we vooral kennen uiteraard van Marcia Baila. Ze werden een van de bekendste namen uit de Franse rock en pop. En op hun album System D uit 1993 staat er zelfs een duet met Iggy Pop. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Ze is 68 jaar geworden. RIP. Catherine, daar gaan ze.
1: It's good for the world. It makes the world fairer and stronger. Music.

0: Tip nog van Henri om de goudvissen uit elkaar te houden. Henri uit Beersen. Hij stuurt via de mini-app één goudvis een oorbel geven. Voilà, voilà, zie. Uit Beersen komen de goede ideeën. Dank u, Harry. Voilà, zie, opgelost. Zeg, het hoogtepunt van deze avondspits van Willy zal plaatsvinden straks om 16:45. Ik weet dat nu al, om 16:45. Beter wordt het niet. Want Rude Boy van Urban Dance Squad gaat zijn album Persona Non Grata integraal brengen op het podium. Dat is het album dat begint met Demagogue. En hij doet dat samen met de Belgische groep Boskat. Hij kan hen samen aan het werk zien binnenkort in Pelt. En voor dat concert, festival zelfs, kan je straks tickets krijgen. 16:45 in Free Willy. En dan ga ik dus Urban Dance Squad draaien. Voilà, zet u nu maar al klaar.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
0: Wij, presentatoren van de avondspitsfamilie, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy. It's a
3: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Willy. Willy.

0: Ja, ik denk misschien dit was het hoogtepunt. Nee. Straks het hoogtepunt. Straks. Ja, dit was het bijna hoogtepunt van de show. Rolling Stones met het geweldige Miss You. 4:15.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik denk in de auto, denk van, goh, wat ga ik nu doen? Nou wel, speel mee. Zoek de artiest in de woordenmist. Bewijs hoe groot je muziekkennis is en hoe snel je de groep of de artiest ontdekt die verborgen zit in de zin. Vandaag is het een groep. Ik zeg een zin, echt een doodnormale dagelijkse, zoals je in het dagelijks leven gewoon zou zeggen tegen iemand die je kent. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app naar mij. Eén ding, je kan er wel niks mee winnen. Dat moet je weten. Goed. Hier komt de zin. Als je als in de eerste keer al weet wie het is, dan win je dubbele prijs. Wie de tegenstanders binnen de 5 minuten kan verslaan, wint een medaille. Wie ze rapper kan verslaan, wint 2 medailles. Misschien moet je dat vanaf nu elke dag doen, dat als je dus na de eerste keer al de eerste voorleesbeurt de groep al gevonden hebt, dat je dan dubbele prijzen verdient. Help me onthouden wat ik dan morgen ook doe, want ik ga anders vergeten zijn morgen. Goed? Zwart. Oké. Ja, bijna niemand, hè. Ik weet het. Okay. Wie de tegenstanders binnen de 5 minuten kan verslaan, wint een medaille. Wie ze rapper kan verslaan, wint 2 medailles. Vind jij de groep, de bekende groep, die verborgen zit in de woordenmist? Stuur de naam via de Willy-app. Ik zal het nog eens doen, ze. Nog een keer. Het is nodig, denk ik. Oké, komt ie. Wie de tegenstanders binnen de 5 minuten kan verslaan, wint een medaille. Wie ze rapper kan verslaan, wint 2 medailles. Welke

0: Criminals met de Fun Loving Criminal. Zie je hier eigenlijk.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Jessie uit de Senderlo. Goedemiddag Jessie. Onderweg.
2: Hallo.
0: Onderweg van het werk naar huis. Wat ga je nog doen vanavond, Jessie?
2: Tennissen.
0: Tennissen?
2: Ja.
0: En in welke hoedanigheid?
2: Ik speel nog dubbel toernooi vanavond.
0: Toernooi? Oh, wat kan je winnen? Wat kan je winnen met toernooi?
2: Dat weet ik nog niet
0: eens. Dat weet je
2: niet. Iets van geld of een bol of zo.
0: Jessie, Allee, Jessie, kom aan. Dus je doet mee aan het toernooi en je weet niet wat je kan winnen. Ik bedoel, dat is al, voor hetzelfde geld kan je niks winnen. Dan heb je helemaal van niks meer gedaan.
2: Nee, het is altijd wel iets, hè, maar het gaat ook niet over de
0: winst. Nee, dat vind ik niet. Ik vind persoonlijk, als je meedoet aan iets en kan echt niks winnen, vind ik echt belachelijk. Echt nutteloos. Daar zou ik nooit aan meedoen, persoonlijk. Nee, echt waar. Vind ik echt het grootste bedrog van echt dat er bestaat, eigenlijk. Dus even, zwart. Want ja, ik weet, ieder zijn leven, ieder zijn keuze. Goed, de zin was, Jessie, wie de tegenstanders binnen de... Oh, wat gaat er precies over? Wie de tegenstanders binnen de 5 minuten kan verslaan, wint een medaille. Wie ze rapper kan verslaan, wint 2 medailles. Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist, Jessie?
2: Weezer.
0: Wint een medaille. Weezer rapper. Weezer. Ja, Weezer. Goed zo. Oké. Zeg, Jessie, belangrijk. Wist jij het bij de eerste keer dat ik het voorlas of niet?
2: Ja.
0: Eerlijk?
2: Ja, echt serieus?
0: Echt? Oké, maar dan weet je vandaag dus dubbel. Dan weet je dus dubbel, hè? Goed.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, goed.
2: Maar ja, misschien ben ik straks ook weer niks, hè?
0: Wat blieft? Sorry?
2: Misschien ben ik straks ook weer niks, hè?
0: Is dat? Enfin, Jessie, ik ga even gewoon het ding afmaken hier. En wat heb je nu gewonnen, ja. Jessie?
2: Niks, just geen kloten.
0: Enfin, nee, ja. En dat 2 keer, hè. Dus, voilà. Ja. Maar, hey, van een mooie avond gesproken. Jessie, succes met het toernooi. Hey.
2: Dank je.

De oplossing van Zoek de Artiesten worden is vandaag Weezer, I Need Some of That. Straks het onbetwiste hoogtepunt van deze avondspits op Willy. Is dat, dus achteraf, als we evalueren, zo zeggen, goh, wat was het hoogtepunt? En wel, sowieso, 4:15. Ik stuur je dan op onze kosten naar Pelter Skelter Indoor Fest volgende week zaterdag 26 september in Pelt. Daar spelen de volgende groepen. Bleach, dat is een Italiaanse Nirvana coverband. Ronker speelt daar, de groep van onze metalman, Jasper de Better. Rivals, Gasoline, Woden Boys en Rude Boy van Urban Dance Squad speelt daar samen met het Belgische duo Boskat. Het album Persona non grata van Urban Dance Squad. Check nu al even of je zeker kan die avond, zaterdag 26 september in Pelt. Dan kan je zo meteen meedoen om tickets te winnen. Oh ja. En dierennieuws over bitsprinkhanen. En muziek van Iron Maiden. Eerst U2, dit is Elevation 4 voor 5.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
5: Calling. Your call cannot be completed at this time.
6: Can't stand it.
5: It's showtime.
6: Hey, not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
7: Onderweg van het werk naar huis met uw auto of uw koets, maar zeker met Willy op de radio. Goedemiddag.

eerst Iron Maiden, Run to the Hills, dan Eels, That Look You Give That Guy. Dit is de avondspits van Willy op dinsdag. Samen van het Bergenrijs. Er zijn meer en meer Europese bedsprinkhanen in ons land. Vooral in Limburg, wist je dat? In Limburg zitten ze in heidegebieden, maar ook in tuinen en zelfs in steden, die bedsprinkhanen. En dat komt door de opwarming van het klimaat van de aarde. De Europese bedsprinkhaan leefde vroeger vooral in Zuid- en Midden-Europa. Maar door de opwarming van het klimaat heeft het zijn leefgebied kunnen uitbreiden naar het noorden, zuid tot bij ons. Er zit er zelfs al in Denemarken. Waarom vertel ik dat nu? Omdat er in de krant staat: voor mensen is de bedsprinkhaan ongevaarlijk. Ze heeft geen angel en geen gif. Een groot exemplaar kan je eventueel wel met haar vangpoten vastgrijpen. Maar meer gebeurt er dan niet. Sorry. Vastgrijpen ze... Zo'n bedsprinkhaan grijpt je dan vast met haar vangpoot? Ik vind dat heel griezelig. Ik vind dat een heel rare zin. Ik snap ook niet goed. Waar dan? Of hoe dan? Zwart. Zometeen stuur ik je op onze kosten naar Pelter Skelter Indoor Fest. Volgende week zaterdag 26 september in Pelt. Zometeen in Free Willy. Dit is Matt Berninger.

0: weet niet of het de beste single is van het jaar, maar toch sowieso de beste single titel van het jaar. Martini Mi Fatso. Matt Berninger van The National. Het is 16 over 5. Het is nu tijd voor het hoogtepunt van deze avondspits.
1: Ja, wacht. Ja, kom.
0: Nee, geen. Gewoon. Ja.
1: Ja, voilà.
2: Free Willy.
0: Free Willy. Oké, ik stuur je op onze kosten naar Pelter Skelter Indoor Fest. Volgende week zaterdag 26 september in Pelt. Wie speelt daar? Bleach, Italiaanse Nirvana coverband. Rivals speelt daar. Gasoline, Woden Boys. Ronker, de groep van onze metalman Jasper de Petter. En Rude Boy van Urban Dance Squad staat op het podium samen met het Belgische duo Boskat. Die gaan samen het album Persona Non Grata integraal spelen. Dat is het album waar Demagogue op staat. Check even of je kan die avond volgende week zaterdag 26 september in Pelt enkel meespelen als je zeker kan gaan. Als je twijfelt, niet meespelen. Dank u. Ik heb duo-tickets voor dat festival. Vijf duo's. Stuur het antwoord op mijn meerkeuzevraag via de Willy app. Hier komt ie. Dit is de vraag. Persona non grata is het derde album van Urban Dance Squad. Hoe heette hun eerste album? A. Dat heette gewoon Urban Dance Squad natuurlijk. Stoere vraag. B. Definitely maybe. Of C. Troopers set on foreign languages. Landscapes. Nee, whatever. Nee, port languages. D. Prayer for my demo. E. Life and perspectives of a genuine crossover. F. Mental floss for the globe. G. Quarks and milkshakes. Streepje UDS. Of H. Demagogue. Voilà. Dus wil jij naar Pelter Skelter Indofest 26 september in Pelt? Stuur het antwoord op de vraag via de Willy app. Persona Grata is het derde album. Het gaan ze spelen. Hoe heette het eerste album van Urban Dance Squad? A. Dat heette gewoon Urban Dance Squad natuurlijk. B. Definitely Maybe. C. Troopers set on foreign. Fuck, wat was het nu? Languages. Languages. D. Prayer for my demo. E. Live in perspectives of a genuine crossover. F. Mental floss for the globe. G. Quarks and milkshakes. Streepje UDS. Of H. Demagogue. Stuur het antwoord via de Willy app. In ruil misschien voor een duurticket.

0: Het is een schattig woord. Kaat, hoe heet het? Dus ze gaan daar op Pelter Skelter Indoor Fest gaan ze Persona Non Grata van Urban Dance Squad volledig spelen. Maar hoe heette hun eerste album? Wat heb je gestuurd via de Willy App, Kaat?
1: Antwoord F. Mental Floss for the Globe.
0: Ja, helemaal goed. Proficiat, ja hoor. Dat was inderdaad het eerste album van Urban Dance Squad. Jij wint een duo-ticket voor dat festival Pelter Skelter Indoor Fest. Volgende week zaterdag in Pelt. Ook Frankie uit Eernichem, Gunther uit Merksplas, Chris uit Mol en Rob uit Heusenzolder krijgen van mij een duo-ticket. Ik wens je heel veel plezier daar, Kaat. En succes met Top Promo.
1: Ja.
0: Dag.
1: Oké, okay, dag. Yo. Doei.
2: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
5: wow.
3: Van Vibra.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
2: Willy.

0: Travis en Why, Does It Always Rain On Me. Ik heb zelf mijn stem uitgebracht. Wij doen dat ook, onze stem uitbrengen. En als je dat doet, kan je daarna dus je lijstje met je top 3 of hoeveel je ook gestemd hebt, posten op Instagram of Facebook. Ik heb het zelf ook vandaag gedaan.
1: De Willy Duizend.
0: Over 2 weken beginnen we ermee. De lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Een lijst met een gouden randje dit jaar. Ja. Dus laat ook niet alleen wij stemmen. Jij moet natuurlijk vooral stemmen. Laat weten hoe jouw top 3 eruit ziet via de Willy-app. Of op onze website willy.radio. Als het niet lukt met 3 platen, je kan nog extra platen toevoegen in je stemming. Hè? Want ik snap wel dat 3 heel moeilijk is. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb er dus 3 gekozen. En ik ga sowieso straks mijn nummer 1 nog draaien. Goed. We beginnen de Willy 1000 uit te zenden maandag 28 september. En het gaat 2 weken duren, schatten we, tot we aan de

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Humo!
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Wim Oosterlink.
6: Eerst op al onze vrouwen!

een breiklangsdimension. In de avondspits van Willy, 17 voor 6. Nee, we gaan de namen van de goudvissen in de studio niet meer veranderen. Nee. Ze staan hier in een aquarium met lichten. Geen enkele entertainment. Het is wel triest, hè? Geen enkel entertainment voor die vissen. Niks. Gewoon een lege bokaal met water. Zo. Dus moeten we daar nog wel iets aan doen. Zwart. We gaan dus de namen niet meer veranderen. Sien Wijnands heeft vanmorgen beslist dat de ene Golden heet en de andere Earring. En dat blijft zo. Ook al heeft Sien nog niet beslist welke vis Golden is en welke Earring. Ik zei het, ik was echt verbouwereerd vanmorgen door haar uitspraak tegen mij. Sien zei, nee, we hebben nog niet beslist wie is. Ik vind dat zo erg. Ik vind dat zo onmenselijk erg voor die goudvissen die toch eigenlijk onschuldig en sympathiek zijn. Maar Duran, dat was een betere naam geweest. Hè? Of, maar we gaan het dus niet meer veranderen. Goed. Duran, of Talk and Talk ook. Hè?

met The Runner. Isaac Rue brengt op 30 oktober een nieuw album uit zijn tweede. Het gaat Lost and Found heten. En dit zal erop staan. Nieuwe single, Isaac Rue met Good Times.

Good Times van Isaac Rule. Nieuwe muziek van hem. Straks na nieuws van 6 uur krijg je onder meer Nirvana te horen. En twee Belgen. En nu nog zometeen Monster Magnet. Na Snow Patrol. Het is 9 voor 6. Dit is Take Back the

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeie avond. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
6: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
5: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
7: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
5: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
8: Calling. Your call cannot be completed at
9: this time.
8: It's showtime.
9: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
10: Misschien eentje voor jouw top 3 voor de Willy 1000. Hier is Nirvana.

Vampire Weekend. Met This Life straks nog vieren is groot woord, maar toch herdenken we de sterfdag van een grote gitarist. Een legendarische gitarist. En zometeen de ex-Willy-belofte die vanavond in de Minaar in Gent optreedt. Je kon gisteren nog LP's winnen van haar. Eerst nu al twee Belgen. Dit is Lena.

Lena, 2, Belgium. 16 over... Michael, ah ja. Michael is aangewerkt, ik snap het. Michael het Anderlecht stuurt via de Willy-app Lou en Riet. Lou en Riet. Echt, waar gaat dit over? Maar dus, volgens mij zijn dat twee namen voor de goudvissen in de studio. Lou en Riet. Dank u, Michael. We gaan uw bericht negeren, want ze hebben al twee namen. Namelijk Golden en Earring. We gaan er niet meer veranderen. Toch, tenzij Sien plots een ander standpunt inneemt. Maar dat zou mij verbazen. Elke dag op dit uur, 17:15, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag onze ex-belofte Siska. Gisteren kon je nog albums winnen van haar hier in Free Willy. Vanavond treedt ze op in de Minaar in Gent. Hier is Siska met Sweet 16.

0: Het stinkt hier. Ik denk dat die vissen zijn. Plots echt zo'n... zwart. Siska, hoorde je onze ex-Willy-belofte? Vanavond live in de Minaar in Gent. Het was Sweet 16. Ik verwacht Stijn Meuris bij mij. Voor hij aan zijn programma begint, komt hij altijd even dag zeggen. Je krijgt Moby straks en een nummer van de scene waarvan ik durf vermoeden, durf wedden bijna, dat je het 30 jaar niet gehoord hebt. Straks.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat,

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: I would like you to meet
2: Wim Oosterlink.
1: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Ik vind dit eigenlijk wel heel tof.
1: Jij ook? Ja, hè?
2: Hey, dag Wim, goedenavond.
1: Dat is tof, hè?
2: West, dat is heel tof.
1: Westside Cowboy, ik vind dat echt heel tof.
2: Ik vind het ook heel tof. Wordt West... een grote groep.
1: Dat weet ik niet. Of totaal vergeten. Maar als het Westside Cowboy was dat met Pinna Boy bij mij in de studio. Stijn Meuris die straks Meurissey & More presenteert. Vanaf 7 uur is het met u, Stijn.
2: Goed, heel goed. Ja. Een beetje gestrest al een paar dagen. Omdat, daar zijn we allemaal getuigen van, Wim. Alle Willy-luisteraars weten dat. Oasis gaat weer toeren.
1: Ja.
2: En dan... Ja, dan is half Europa in een soort kramp. Allee, toch dat deel van Europa dat ik en jij kennen.
1: Ja, ja.
2: En we willen er allemaal naartoe. Spelen niet in België, overigens. Fuckers. Maar goed, overal elders wel. En dan, ik weet niet of je dat herkent, dan ontstaat er een soort nervositeit. Hoe geraak aan tickets?
1: Ah, ja.
2: Enfin, ik vat het nu kort samen. Het is een heel logistieke beweging geworden sinds een paar jaar. Je kunt niet meer zeggen, zoals vroeger, ik ga naar de lokale platenwinkel. Tickets voets, deinzen.
1: Dat is wel ilang.
2: Dat is vooral twee jaar geleden. En dus dat gaat niet meer. Nee, je moet nu klaar zitten om 9 uur stipt achter je computer. Dat is een soort bevel van hogerhand. En ik heb daar godverdomme allemaal geen zin in. Ik wil daar wel naartoe.
1: Ah.
2: Tuurlijk, ze spelen 1 miljoen keer in Manchester.
1: Ja.
2: 2 keer in Amsterdam, een paar keer in Parijs, noem maar op. Keuze te over.
1: Ja.
2: En toch wringt er iets.
1: Wacht, je wil ze graag zien.
2: Graag, hè? Ik heb ze nog niet gezien.
1: Maar wat wringt er dan? Dat je die moeite moet doen voor die tickets?
2: Ja, het opgelegde traject van bovenuit.
1: Maar dat is toch vroeger ook een opgelegde?
2: Ja, om een of andere... Misschien met ouder worden, weet ik veel. Maar ik ervaar het ineens als een soort collectieve opdracht.
1: Ik denk dat je bedoelt dat je eigenlijk heel veel ellebogenwerk moet verrichten om aan tickets te geraken.
2: Ja, nee.
1: Is dat wat je bedoelt?
2: Ja, dus... Wij van de media.
1: Ellebogen daar zo wat
2: mensen begrijpen
1: grijs van worden. Ja, en dat je dan een beauty salon moet echt door.
2: Het is weer vandaag.
1: Ja, maar ja, niet, maar dat is gewoon. Wanneer valt hij even?
2: Ik weet het. Heel goed. Maar ik wil er dus toch naartoe. En ik wil eens even weten van onze luisteraars.
1: Ah, ja.
2: Herkennen die dat... Enfin, ik zal
1: die
2: niet
1: stress.
2: Zeggen... Die stress.
1: Ja, ik snap het wel.
2: Ticketstress.
1: Ja, ik stik het stress. Ja.
2: Maar ik wil ze godverdomme deze keer wel zien.
1: Maar ik heb ook bedacht dat natuurlijk... Ja. Je moet je aanmelden, je moet je registreren... en dan, als je geluk hebt, krijg je een code... en als je geluk hebt, kan je geluk met die code tickets kopen.
2: Ja.
1: Maar natuurlijk, het meeste kans maak je wellicht... als je tickets vraagt voor Manchester. Heb ik nu bedacht, natuurlijk omdat ze daar het meest... Enfin, zwart.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet, het zou kunnen. Het is een heel gedoe.
1: Of zo ergens waar
2: je moet er echt voor doorgestudeerd
1: hebben. Je moet proberen ergens naartoe te willen... waar niemand naartoe wil, dat is het.
2: Aha.
1: Dessel.
2: Ah nee, dat...
1: Daar. Maar daar komen ze aan.
2: Nee, dat gaat
1: niet komen. Nee, dat gaat niet komen. Nee, dat gaat niet komen. Nee, dat gaat niet komen. Nee, dat gaat niet komen.

0: Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Nick vraagt, was er nog tomaatsoep met balletjes voor Stijn? Annie, alles op. Alles op. Na de doortocht van Roos van Akker vanmiddag. Alles was geen spoor meer van tomaatsoep met balletjes, Nick. Misschien heb ik overdreven. Toen ik net zei, je gaat een nummer horen van The Scene dat je wellicht 30 jaar niet gehoord hebt. Misschien heb ik overdreven. Of misschien toch niet. Luister.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
16: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Wim Oosterlink.
18: Niveau 0, hè.

samen van de scene. Het is 13 voor 7 geworden, dinsdag 15 september 2026. Even kijken wat we geleerd hebben vandaag op zijn Piethuizentruits. 3 dingen. 1. Charles Michel. Weet je toch, Charles Michel, ex-voorzitter van de Europese Raad, is nog niet veranderd van mening. Hij vindt nog altijd dat zijn ex-collega Ursula von der Leyen verschrikkelijk onbekwaam is. Weet je wel, die scène met die stoel bij Erdogan? Wel, voilà, dat was bij hen twee. Ze kan er niks van. Niks. Ze doet ook oppervlakkige uitspraken. Dus voilà, ze is voorzitter van de Europese Commissie nog altijd. Terwijl Charles Michel jaren geleden al weg moest, omdat niemand hem nog wou. Enfin, Charles Michel heeft dus nog eens zijn mening gegeven in een interview dat hij gaf onlangs gisteren. 2. Catherine Ringer is overleden. Catherine Ringer, bekend van Lerita Mitsuko, de groep die ze oprichtte met haar man Fred Chichin. We kennen hem vooral van Marcia Baila natuurlijk. En 3. Vandaag 22 jaar geleden, op 15 september 2004, is Johnny Ramone overleden. De gitarist van de Ramones. Hij was 55 jaar.

Admiral Freebie en Always on the Run. Ja, Stijn Meuris komt eraan. Mercy & More, 2 uur lang. Op jullie van 7 tot 9. Geniet van Stijn. Van mij nog dit. Nog een lied over de Nederlandse spoorwegen van de heftige. Volgens alle bronnen was het Sabotage. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Veel plezier met Stijn. Tot morgen.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BBT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
7: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
6: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
8: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
6: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
4: Willy, music matters.
5: Mercy and more. Stijn Muris.
9: Ik besef ineens dat die sabotage van daarnet, aan het eind van de, dat die heel toepasselijk was. Hier wordt helemaal niks gesaboteerd. 2 uur handpicked music. Zoals u het gewoon bent bij Mercy and more. En we beginnen meteen heel, heel lekker.

Oh, met New Big Prince. Heerlijk feestelijk plaatje vind ik dat. Terwijl de Fall daar nog niet bepaald voor bekend stond. Jacob Verstraeten schrijft heerlijk de Fall. Groeten vanuit een warm Valencia. No, no, no. 33 graden, waar vooralsnog niks gesaboteerd wordt. Kan nog komen, Jacob. Kan nog komen. Dit is Jesus Jones. Wie kent dit nog? Wat een nummer was dit, zeg. Late middeleeuwen, denk ik, ongeveer. En ik zie ook het videoclipje nog voor me. MTV. Oh jawel.

de hoogdagen van MTV, begin jaren 90, 91 dacht ik. Right Here, Right Now van Jesus Jones. En luisteraar Roel Dollander, altijd bij de pinken, die schrijft, werd gebruikt in een Martini Bianco commercial, een soundtrack, in een spotje dus. Hij twijfelt, ik twijfel ook, Roel. We moeten dat opzoeken. Maakt verder niet uit. Heel een fijn nummer vind ik nog steeds. En ik heb het tot dusver nog nooit gedraaid. Dit trouwens ook niet. Die kunnen we dan bundelen, die twee. En dan kunnen we verder met onze Mercy and More. Dit zijn de Meat Puppets met Backwater. Met diezelfde periode, schat ik.

94, zeg. Meat Puppets met Backwater. Meteen hun grootste en misschien ook wel enige hit. Amerikaanse band van Arizona. Ze bestaan nog steeds, echt waar. Niet te geloven. Het zou kunnen trouwens dat u drie Meat Puppets, de gebroeders Kirkwood, ooit gezien hebt zonder dat u ze kent. Namelijk in het begeleidende orkestje. De MTV's Unplugged van Nirvana speelden zij mee. Goeie vrienden van de Nirvana's. Dit zijn goede vrienden van mij trouwens, denk ik. Tenminste muzikaal gesproken. Die van Pulp. Ja, wat een band, jongen. This is hardcore, Pulp. En dan denk je, dat is dan hardcore. Nee, this is hardcore. Dat is veel mooier.

kathedraal van een nummer. Sacraal van inslag. En ook wel gewoon heel erg mooi. This is Hardcore van Pulp. Christel van Mielegem, die schrijft zo wijs, nog nooit op de radio gehoord, denk ik, dit nummer, Hardcore. Ja, in Meur is hij toch al een paar keer gepasseerd, Christel. Maar dat maakt niet uit, regelmatig verfris ik het. Dit is goed. Dit is Green Crow Collective, Belgische band uit Gent. Hebben een hele goede nieuwe single uit.

0: Planet en Radio Single. Educate the Billionaires Green Crow Collective. Gaat u nog van horen bij Willy.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mercy and More, Stijn Meuris.
0: Deze draaide ik vorige week ook eens. En toen dacht ik, ik ga dat gewoon 2 weken naar elkaar doen. Wat maakt het mij uit, man? Punk Rocker featuring Iggy Pop met... Punk Rocker. Voilà, de Teddy Bears.
13: See me driving down the street.
0: En dat is Iggy, dat is duidelijk.

0: zijn.
1: Goh.
0: Rocker featuring Iggy Pop als gast bij Teddy Bears. Kan je iedere week draaien, schrijft Steven Bijnes. Misschien ga ik dat wel doen, wie weet. Dit, hier had ik eens goesting in. Oude Joy Division, toen het nog Warsaw? Warsaw heette. They walked in line om dan vervolgens gewoon een Joy Division te draaien. Ik dacht, dat moet kunnen in Murrissey. En hoor dat toch eens klinken. Dat is precies bij ons het repetitiekot opgenomen. Zo klinkt dat. Met een Philips cassette recorderje. Zo klinkt dat. Geweldig.

beetje moest gebeuren voor Joy Division en Ian Curtis. Het zou niet lang duren, helaas. They walked in line, Warsaw. En dan dit, Interzone, Joy Division.

Kan ik heel de dagen naar luisteren naar Joy Division. Rick Janssens blijkbaar ook, want hij is benieuwd naar de nieuwe Joy Division Livebox die er zit aan te komen. Met het legendarische optreden in Le Bain Douche. Dit is uit de nieuwe plaat van Echo and the Bunnymen. Komt volgende week uit. Ja, nieuwe single Take Me By The Hand.

Ik heb in Meurenschel een paar keer Brussels is Haunted gedraaid, de vorige single. Het voorbode van een nieuw album dat er volgende week zit aan te komen, heet Apples for Isaac. Ik neem aan dat dat Isaac Newton is. Apples, hè? Dit is de nieuwe single Take Me By The Hand van Echo and the Bunnymen. Ik heb de indruk dat die goed bezig zijn. Raar, hè? Zo ineens, na 40 jaar. Bizar. Bert Baier schrijft dat donkere lijkt verdwenen in de muziek. Ja, daar lijkt het wel op. De rest van het album ken ik nog niet. Dit wel natuurlijk, The Last of the Famous International Playboys. Goeie titel, Morrissey. En een mooi nummer.

0: Ik moet zo dadelijk luisteren naar Mark Plas. Dag Mark. Teleurstellen. Mark die smeekt. Die smeekt voor Big Country. Daar is hij helemaal gek van. Ik had er die in staan, echt waar. Maar bij het overlijden van Catherine Ringer, jawel, heb ik dat moeten skippen naar volgende week. Maar het komt allemaal goed. Maar eerst Lerita Mitsuko, zo dadelijk.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Mercy and More. Stijn Lewis.
0: Catherine Ringer van Lerita Mitsuko is overleden. Daar schrik ik toch wel even van.

ongelooflijk sexy, glashelder nummer was me dat toch. Ambi, Lerita Mitsuko. Bij het overlijden van zangeres. En, nou moet ik zeggen, rolmodel er ook wel een beetje. Catherine Ringer. Ik heb altijd een hele vreemde, mooie naam gevonden. Ringer. Of Ringer. Ik denk Ringer in het Frans. Wat een mooie vrouw was dat ook. Oh, ik ben er erg lang verliefd op geweest. Echt waar. Gisteren gestorven aan kanker. Helaas, 68 was ze. Zoek al die filmpjes op, beste luisteraars, en wees verbaasd. Uit Frankrijk, Lerita Mitsuko. Dit is Nick Cave met een geweldig nummer, een cover van een nummer van Glen Campbell. Uit 67. Ja, By the Time I Get to Phoenix. Met een hele mooie, knappe tekst. En een tekstidee van Heb ik jou daar.

heerlijk dramatisch einde, vind ik dat. De laatste minuut van Live Forever van Oasis. Ik draai het naar aanleiding van de docu die uit is op Disney+. Ja, ja. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoor alleen maar hele goede dingen. En ook wel een klein beetje, omdat ik nu godverdomme wel een van die concerten wil zien. Maar goed, we zullen zien of het lukt. 2 weken geleden draaide ik Jet van Paul McCartney en Wings. En ik dacht, dat bevalt me wel. Laat me een keer deze doen. Maybe I'm amazed. En dat was ik ook, amazed. Come on, Paul.

Zo mooi, zo helder, zo Paul McCartney. Dit is misschien een vreemde, beste luisteraars, om het eerste uur mee af te sluiten. Maar ik vind dat het kan ondertussen. Er is veel gebeurd met Lola Jong. Ik ben er nu niet meer zo kapot van, maar wel van die eerste singles. En uiteraard van dit, een absolute classic.

0: helemaal knap en zot was ik van dit nummer. 2-3 jaar geleden. En eigenlijk nog altijd. Messi van Lola Jong. Wat er daarna met haar gebeurd is, is van een soort onaardse populariteit. Daar heb ik niks mee. Maar dit is zo straf. Maar wacht, wat er zelfs komt.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar en heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
2: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel weten we voorlopig niets meer. En op DK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
1: Willy, Music Matters. Mercy and More. Stijn Muris.
0: Ik ga een kwartiertje heavy shit draaien, mensen. En de helft ervan is Belgisch. Nee, wat zeg ik? Drie kwart ervan is Belgisch. Dit komt uit Tielt. Giant Wolf heet de band. Heel sterk. Het nummer heet Face Your Fears. Het Tielt begot. Ja. En daarna komt Caius. Dat klopt wel een beetje, vind ik.

Belgische band uit Tielt, West-Vlaanderen, als ik me niet vergis. Giant Wolf, Face Your Fears. Klinkt trouwens heel erg goed hier in de Willy Studio. Ik neem aan bij jullie thuis dan ook. Daar gaan we nog van horen, Giant Wolf, onthoud die naam. Ik zei net, Caius, ja, wordt nog eens tijd dat we die draaien. Een riante keuze om daaruit te kiezen uit nummers van Caius. Lange carrière, vele highlights, maar ik kies toch voor Gardenia. Ik heb die titel altijd mooi gevonden. Echt waar? Nog los van de song. Gardenia. Doet mij eraan denken, morgen gazon maaien. Ja, Caius. En zo dadelijk twee hele goede Belgen nog. Heavy Belgen.

altijd geweldig op gereageerd wanneer we Kaius draaien hier op Willy. Heel veel luisteraars vinden dat te gek en wij ook. Loris Schepers bijvoorbeeld, die zegt: man, dankjewel Stijn. Ik ben op dit moment helemaal in mijn Kaius-fase. Ik probeer te begrijpen wat het is, Loris, maar ik snap het wel. Ja, toch wel. Gardenia. Ik moet hem een beetje inkorten, want ik wil twee heel straffe Belgische bands draaien. Die er ook wel een beetje bij passen. Eerst is Stijs. Dat was een tip van Hans Maas. Stijs. Spelen binnenkort 19 september in Lier. Op de Move Sessions. Maar luister eens, man, wat is dit? Drenched door Stijs. Check hem out.

Vriendelijke jongens daar niet van. De jongens van Stice, een Belgische band, spelen binnenkort in Lier over 4 dagen. In de Move Sessions. Op de Move Sessions, denk ik dat ik moet zeggen. Nummer 1 Drenched. En ik heb nog wat nummers gehoord van Stice ondertussen. Jongens, dat klinkt sterk. Doe mij denken aan pakweg Nine Inch Nails of Tool. Was een tip van Hans Maas vorige week. Dank u wel, Hans. Drenched door Stice. En daar past naadloos, denk ik, deze band achter. Limburgse groep genaamd Bushman. Ik heb ze vorige week al gedraaid met dit nummer Afterthought. Maar ik vond dat zo goed. En vooral toen ik ze vorige vrijdag ook nog eens live bezig zag in de club van de voormalige muziekodroom, de AFF in de Bootstraat in Hasselt. Ik werd werkelijk uit mijn sokken geblazen. Bushman, Afterthought.

0: Ik zag ze vorige week vrijdag bezig in Hasselt, Bushmen. Trouwens samen met nog heel straffe bands, Brakwater, Day Fever. En ik moest bij Bushmen heel veel denken aan zo de beginperiode van, nou, niet de grunge, maar zo metal grunge, begin jaren 90. Alice in Chains, Soundgarden, die klank. Heel goed gedaan, echt waar. Goeie band. Ik ben altijd verbaasd over hoe goed
1: Mercy
0: die band spelen.
1: Stijn Meuris.
0: Al die nieuwe jonge bands met veel vuur en overtuiging. En talent. En hoe heet dat dan? Instrumentbeheersing? Ja, verrassend werkelijk. Terug 40 jaar in de tijd. Maar pakt weg 30. Met deze van Killing Joke. Nighttime.

met die onmiskenbaar Weidse klank van Killing Joke, die tegelijkertijd heel aantrekkelijk was en ook een beetje bedreigend en akelig. Kortom samengevat, ik hield er geweldig van Killing Joke. En nog steeds. Night a Time. Dit is Cross-Eyed and Painless. Een van de betere van Talking Heads. En die hadden er veel. Heel veel.

begin van het jaar David Byrne eens gaan bekijken in Vorst Nationaal. Het was trouwens lang geleden dat ik in Vorst Nationaal nog eens was geweest. Maar de galm hing er nog. De galm hing er nog van een paar jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Het klonk fantastisch, David Byrne, zoals steeds. Maar dit dus, Talking Heads, Cross-Eyed and Painless. En dit is een trendbreuk in Mercy. Maar ja, het mag. Ja, natuurlijk mag het. Het is Mercy and More, hè?

Ik ben toch al een paar keer in een opnamestudio geweest, mag ik wel zeggen. En ik kan u vertellen, dit wordt niet in een halve dag in elkaar geflanst. Dit nummer, Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Nee, dit is een rijke, riante productie. Daar hebben ze een tijd voor genomen. En een budget, ben ik zeker van. Wat een mooi nummer. Mooi nummer. Hier krijg je kippenvel van. Over mooie nummers gesproken. Stone Roses met Waterfall. Was al een tijdje geleden. Ja.

heel moeilijk aan nieuwkomers om uit te leggen wat het magnetisme was van de Stone Roses. Maar iedere keer wanneer ik dat drummetje hoor, met die basdrum en die hi-hat, dan denk ik, Jesus, wat een band, hoe goed. Tintelfris, tintelfris zoals een waterval. Ja, waterfall, Stone Roses. Trouwens, Kurt Lambrechts laat nog even weten, die docu van Tears for Fears van daarnet, die is absoluut de moeite waard om te zien. Dat ga ik nog doen, Kurt. Dit is Frankie Traandruppel. Come on, Frankie.

Love Games, nieuwe single van Frankie Traandruppel. Retro, modern, postmodern, het zit allemaal in een paar minuten popmuziek. Ik vind het heel erg mooi. Thomas Nijs die schrijft hier: het pleonasme in Traandruppel ontroert me. Oh, Thomas. Wauw. Ja, ja, heel goed. Pleonasme, hè, dus dat twee woorden bijna hetzelfde betekenen en toch bij elkaar staan. Goed, Thomas. Frankie Traandruppel is eigenlijk iemand die gewoon Griek is, mag zeggen, tegen Gies Winnen. Zoek het zelf maar uit. Maar onthoud dat nummer, Love Games. Dit zijn de Romans met Minneapolis. Een mooiste nummer, vind ik. Al kan dat volgende week weer een ander nummer zijn. You never know bij mij en bij de Romans.

0: van een grootse song gesproken. Kortom, een nummertje van The Romans Minneapolis.
1: Mercy and More, Stijn Meuris.
0: Dit nummertje draai ik omwille van de mooie arpeggio in de keyboard. Die typische jaren 80 arpeggio. Ja, zo zit ik een beetje in elkaar, beste mensen. Los daarvan vind ik het een geweldig nummer. Save a Prayer, Duran Duran. Een zijproject van Turan Turan. Zo

denk, als je in die tijd in de studio zat te werken aan zo'n nummer en stilletjes aan begon dat vorm te krijgen en daar was de eerste mix van het nummer, dan wist je het wel. Ik denk dat ze het wel wisten toen. Duran Duran met Save a Prayer. Heerlijke single. Ah, Jacob Verstraeten schrijft, wauw, mijn favoriete Duran Duran nummer. Same for me. En ik dacht, wat past daar dan achter zo qua klankjes en zo uit diezelfde tijd? Dit dan. Ah, Fade to Grey van Visage. Dat mag nog wel eens, hè? Jawel, ondertussen is het donker buiten. Ja, dan kan dit.

onderkoeld en een beetje steriel tot en met. Maar dat hadden we graag in de jaren 80. Fade to Grey van Visage. Luisteraar Jeroen van de Wegen schrijft: haha, als een ethisch kit kan ik dit allemaal smaken, Stijn. Uitroepteken Jeroen, daar zijn we heel erg blij mee. Wacht, hè, even die laatste seconde nog. Dat is heel mooi, vind ik. Om dan naadloos over te gaan naar dit. Eigenlijk mijn favoriete groep uit de ethisch. DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft. Liebe auf den ersten Blick.

altijd geweldig goed op de donkere vijver waar ik destijds naartoe ging. En al die jeugdhuizen in Noord-Limburg. Zeker wanneer je er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Fat Gadget of Susie and the Banshees, Bauhaus, Joy Division, The Cure nadraaide. Dan stond de dansvloer vol. En daar hadden we graag Liebe of Den Eersten Blik van DAF. Ondertussen laat Rudolf de Vuist mij weten. En gelijk heeft hij. Je hebt nogal wat favoriete 80's bands, Stijn. Knipoog, knipoog. Ja, dat klopt wel, Rudolf. Brede muzikale smaak, zullen we maar zeggen. En daar ben ik blij mee. Wacht, hè. Nog even dit? Ja, lekker. Ik zwijg.

zou mij niet verbazen mocht DAF weer één of meerdere keren opduiken in de New Wave 100 in november. Daarover later meer. Vorige week draaide ik Elton John. Ja, ja, Elton John. Want het heet nu Mercy and More. En toen liet luisteraar Jan Verschoor mij weten, draai dan ook eens Kiki D. En ik dacht, inderdaad, Kiki D. Wauw, amoureuze. The pleasure was all mine, beste mensen. Tot volgende week. Change the night through an open door. Zoekt u dat maar even op, Kiki D. I'm awake, but this is not my home. Oh, zo schoon. Bye bye.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
8: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar en heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
7: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
9: Music matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. News

0: Willy.
1: Music matters.
2: Yep.
3: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
5: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
4: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
6: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg, omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
4: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
7: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat. Maar men onderzoekt toch ook, en misschien nog veel meer, of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
4: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jetten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
3: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
3: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
2: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
4: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
2: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Binnenkort, de Willy Duizend. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
3: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
2: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.